0: Dit single heb ik een week of twee geleden gedraaid. Misschien weet je het nog, mocht je dus een vaste luisteraar zijn. Maar het werd weer opnieuw gevraagd. Ja, en waarom eigenlijk niet? Het is zo'n heerlijk nummer. Oye, como va? Grupo Santana was dat. Maar nu toch wel de laatste keer voorlopig. Ik zeg niet nooit meer, maar wel voor de laatste keer voorlopig. Kijk eens aan, 8 uur geweest in de diepe avonduren. Nou, zo diep is ook alweer niet. Welkom dan in het tweede gedeelte van Ambiente. We gaan gewoon lekker door tot 9 uur. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

Zit je inmiddels op dansles? Nou, dat komt goed uit, want hier moet je dus lekker op kunnen trainen. Muziek van José Alberto El Canario. Bailemos otra vez. José Alberto is een muzikant uit de Dominicaanse Republiek. Hij is begonnen met het zingen in 1975, maar richtte zijn eigen band op in 1983. Ze noemen hem José Alberto El Canario, want hij fluit namelijk continu. En vandaar dus inderdaad El Canario, Canari, als bijnaam. De inmiddels 67-jarige salsa-figuur kennen we al heel lang. En verschillende keren is hij hier geweest. Je zou kunnen zeggen Bailemos otra vez, die je dus juist hoorde, behoort tot een van zijn allergrootste hit. Maar daarnaast heeft hij heel veel salsa gemaakt en ook een aantal balladas. José Alberto heeft ooit een lokale artiest uitgenodigd om met hem een lied op te nemen. De bekende Boy Today mocht dus inderdaad mee naar de Dominicaanse Republiek. En dan maakte hij inderdaad een album samen dus met José Alberto El Canario. De hit met Boy Today werd best wel veel gedraaid in de Dominicaanse Republiek. En natuurlijk ook hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Allebei de genoemde artiesten overigens zijn nog steeds lekker actief. Zondagavond ambiente aan en dit is Paradise FM. En dan nu Arcángel samen met Ricky Martin.

popmuziek in het Spaans. Dat hoor je altijd, zeker in ambiente, op dit fantastische radiostation Paradise FM. Muziek van Arcángel samen met Ricky Martin, Lluvia. En het gaat niet over wolken of zo, maar dat meid heet gewoon weg Lluvia. Ricky Martin in principe heeft niet veel introductie nodig, want die kennen we door en door uiteraard. Zeker uit de FIFA World Cup. In het verleden deed hij het goed met La Copa de la Vida. Dat gebeurde allemaal in 1998. Heel bekend werd het nummer La Copa de la Vida, gekozen dus door FIFA voor het thema van het jaar. Maar daarvoor was Ricky Martin ook nog actief. Zijn allereerste hit was Maria. Nou, en Maria die hoor je wel een andere keer bij mij. Dan nog eventjes iets over Arcángel, die je dus juist hoorde in het single Lluvia. Dat is een artiest uit de Dominicaanse Republiek. Daar is hij geboren, maar woont al jaren in Amerika. Arcángel is niet zomaar een artiest, nee, want hij introduceerde een aantal jaren geleden de Latin Trip. Dus je zou kunnen zeggen een pionier. Pionero. Hier dan ons eigen Jayon.

0: Muziek uit 1987. Hezoe! Dat is een tijd geleden. Maar alle hits komen terug hier op Paradise FM. Eén voor één, stuk voor stuk. En daarvoor inmiddels ons eigen J-Yon, The Blue Wave. Mama Wak.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Was jij in de jaren 80 en de jaren 90 een grote fan van La Chica Silkan? Nou, ik heb lekker nieuws voor je om je heel blij te maken, want vandaag draai ik namelijk La Chica Silkan.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Een zeer bekende meringue van ze, Juana La Cubana.

Muziek eind de jaren 80 van Las Chicas del Can. Booming waren ze in die tijd. Juana la Cubana. Het is een lied en het gaat dus over een meid afkomstig uit Cuba. En zij heet Juana en haar bijnaam La Cubana. Ja, over La Cubana gesproken. Het gaat niet zo lekker met Cuba de laatste maanden. De druk afkomstig uit Amerika is werkelijk een verschrikking. De mensen hebben daar geen stroom, geen goed eten, geen medicijnen.

0: De mensen die dus hier wonen uit Aruba, Bonaire en Curaçao maken zich natuurlijk heel veel zorg rondom hun familie in Cuba. Bovendien, de communicatie vanaf hier is ook hartstikke moeilijk de laatste weken. De vreselijke druk vanaf Amerika maakt de boel op zichzelf heel pijnlijk. Veranderingen moeten dus in ieder geval heel, maar ook heel snel komen. Laten we daar maar op hopen, hè?
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
0: Dan nu muziek uit Brazil. Hier is Color.

0: Anita, samen met Colors. Het lied heet Pinterestje. Hallo, hallo, hallo, beste vrienden en vriendinnen in Holland. Ja, die luisteren ook naar dit programma Ambiente. Zondagavond tussen 7 en 9 uur op Havenstad Radio. Het programma Ambiente op zichzelf wordt natuurlijk hier op Curaçao gemaakt in de nieuwe positie van Paradise FM. Ja, we hebben een nieuwe locatie al een aantal maanden al. Maar in ieder geval vanaf hier wordt het programma gemaakt. Maar je hoort het ook inderdaad in Nederland via Havenstad Radio. Ik wil eventjes iedereen bedanken voor de leuke reacties wekelijks. En natuurlijk hoop ik nog steeds dat het programma in smaak valt. Wil je ons bereiken op een of andere manier? Dat kan altijd via de vaste app-lijn van Paradise FM. En dat is 675-1031. Dat is dus de centrale lijn van dit radiostation. Waar ik dus nu zit is een andere studio gekoppeld aan Paradise FM. En mij kan je ook bereiken, maar ook via een appnummer. En dat is 521-1010. Allebei genoemde nummers overigens alleen maar schrijvend. En natuurlijk kan je ook terecht op paradisefm.cw. Kan je lekker luisteren, maar daar heb je ook nog te maken met het laatste nieuws. Laat dus heel snel weten wat je uiteindelijk vindt van dit radiostation en programmering. Doe dat! Mosquetende!
1: Het is weekend, Ambiente!
0: En het houdt maar niet op. Hou jij van lekkere moderne muziek, Latino? Kom dat even lekker uit. Hier is Beille.

0: Een fris talent uit Colombia. Laatst hebben we hem nog gezien hier in Vivo in december. Was hij dus hier op Curaçao. BL no tiene sentido. In principe heeft het allemaal geen zin.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Wat een lekkere zondagavond is dit toch ook, hè? Hier zijn de mensen van Fuji's.

Santi, met sigue bateando, sigue moviendo. Met andere woorden, blijf hard werken, blijf dansen, blijf positief en verlies zeker de moed niet. Dat zegt hij dus allemaal in 4 minuten die dus inmiddels achter de rug zijn. Het was een klein artiest. Begin de jaren 90 had hij verschillende hits. Zijn stem klonk een aantal jaren regelmatig op de radio en zeker ook in de discotheken. Maar daarna was het gedaan met Santi. Na zoveel jaren dit weer te horen, ja, toch wel hartstikke leuk. Santi. Je luistert naar Paradise FM, het geluid van Curaçao. Ambiente, nu wel helaas in de laatste minuten. Maar je weet hoe het gaat. Voor 9 uur stoppen we zeker niet. Daar beginnen we niet aan. Nu muziek uit de jaren 80. Hier is muziek van Diane Warwick. Heartbreaker.

0: Let's gaan, maar hits komen weer terug. En je hoort ze allemaal één voor één, stuk voor stuk. Zeker hier op Paradise FM. Dionne Warwick dus met Heartbreaker. Laatste nieuws over haar is dat ze gaat stoppen met het optreden. Ze laat een aantal optredens af, maar dan half 2027 houdt ze er definitief mee op. Ja, zij is ook inmiddels boven de 80, dus op een gegeven moment moet je er echt wel mee stoppen. En het moet niet zo gaan net zoals bij Gladys Knight, die dus half in slaap viel tijdens haar optreden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling om je carrière zo af te maken. Helemaal niet leuk. In de studio kruipen doet ze al jaren niet meer, maar in ieder geval nu stopt ze ook met het optreden. Leuke herinneringen hebben we haar, want ze was hier actief in Cruzanossi Jazz een aantal jaren geleden. Lichamelijk, dus fysiek gezien, is ze nog erg goed, maar ja, op een gegeven moment moet je echt stoppen. En dat doet ze dus. Heel verstandig.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
0: Laten we van het leven genieten. Heel veel dagen hebben we misschien niet meer. Daarom laten we elkaar onthelzen. Onze liefde opnieuw herhalen, zodat wij nog samen kunnen zijn. Dat zijn de woorden van Ludi La Scala uit 1985. Volvamos a vivir.
2: Abraza.

0: Een liefdeslied voor mensen die heel lang bij elkaar zijn. Jaar in, jaar uit. Laten we onze liefde even herhalen zoals we begonnen. He? Heb je nog steeds de energie om dat te doen? Dat is uiteindelijk wel de vraag. Volvamos a vivir, een flinke hit uit 1985 van Rudy La Scala.
1: Ambiente.
0: Mijn laatste single ligt nu al klaar. Dat betekent dus 9 uur komt eraan. Dat betekent dus stoppen met Ambiente. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering tussen 7 en 9 uur. Voor nu wens ik je een hele prettige zondagavond. Alvast un bon simán. Cuida e curpa. En ik ben er weer over een kleine week. Leuk om dit weer te doen. Ik ga eruit met Camila Cabello en Lulu. Milo

0: Haagse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Fricius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Fricius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Fricius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Fricius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaalrechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Fricius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Curaçao heeft gisteren in het Ergilio Hato Stadion met 6-1 gewonnen van Nicaragua. Livano Comenencia, Kenji Goree, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna en Jurgen Locadia maakten de doelpunten. Curaçao blijft daardoor ongeslagen in de groepsfase van de CONCACAF Nations League. Haiti won met 2-0 van Costa Rica. De Dominicaanse Republiek boekte ook de tweede zege op rij. Het internationale kunstproject Uncommissioned sluit morgenochtend, zaterdag 26 september, af op Curaçao. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags is er een presentatie in Curba di Injan bij de vlakte van Hato. 7 lokale en internationale kunstenaars tonen hun werk. Ook is er muziek van Sorandi Sint-Jacobs. Het aantal plaatsen is beperkt. Bezoekers kunnen vanaf Terracora met een pendelbus naar de locatie. Dan nog internationaal nieuws. Oekraïne zegt dat 250 Russische militairen gevangen zijn genomen nadat ze zich hadden overgegeven. Dat gebeurde bij een offensief in het noorden van de regio Donetsk, bij Liman. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht zijn 3 dorpen bevrijd en verloor de vijand 2000 manschappen. Dat melden Oekraïnska Pravda en de Kiev Independent. Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid ingetrokken van premier Péter Magyar en oud-ministers Balázs Hankó en Miklós Sestak. Daardoor kan strafrechtelijk onderzoek beginnen. Magyar wordt beschuldigd van het afpakken en in een rivier gooien van een telefoon. De oud-ministers ontkennen corruptie. Pro wil abortus opnieuw uit het strafrecht halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een wetsvoorstel in. Dat schrapt artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Volgens Vliegendhart blijven de kwaliteitseisen in de abortuszorg bestaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Dit is je frisse maandagmorgenstap. Bon dia en bon simang.
3: Paradise FM. Goedemorgen allemaal, Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
0: De Paradise FM ochtendshow.

0: Joe Jackson en The Real Man. Ja, voel je een beetje mannelijk vandaag? Zit het allemaal goed met de hormonen en testosteron? Als man en vrouw zijnde kan dat natuurlijk het geval zijn. Het is 14 over 6. Bon dia, bon dia en bon simang. Daar gaan we weer. Een lekkere nieuwe werkweek Paradise FM hier. De ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly schuift straks aan. Het laatste nieuws. De beste muziek. We nemen je mee de hele ochtend door. En natuurlijk, zoals een goede ochtendshow betaamt, blikken we ook even terug op wat er deze nacht allemaal is gebeurd. Ja, je hebt waarschijnlijk lekker liggen slapen. Hopelijk ben je goed uitgerust, wakker geworden en ben je helemaal klaar voor de nieuwe week. Maar ja, weet je, je verwacht niet dat een enorme veiligheidsoperatie bij een Britse luchtmachtbasis begint met een boerin die na een feestje naar huis rijdt. Maar dat is precies wat er gebeurde. Vlakbij de basis in Fairford zag ze 's nachts drie witte bestelbusjes staan. Toen ze omkeerde, zag ze mannen met bivakmutsen wegrennen en ze vertrouwde het niet en belde de politie. Binnen 10 minuten stond daar het vol met zwaar bewapende agenten. 5 mannen zijn aangehouden op verdenking van de voorbereiding van een terroristische aanslag. Wow. En 85 woningen werden ontruimd omdat er mogelijk explosieven in de busjes lagen. De politie onderzoekt de zaak en zegt niet wat de uiteindelijke target was. Nou, dankjewel boerin, zullen ze daar gedacht hebben. En je leest dit soort berichten en je moet het toch even laten landen. In het Belgisch dorp Iddergum zijn een vrouw van 51 en haar dochter van 20 dood aangetroffen in een woning. De 17-jarige zoon van het gezin is aangehouden en wordt verdacht van de moord op zijn moeder en zus. En wat het misschien nog moeilijker maakt om te bevatten, over een mogelijk motief is helemaal niet bekend. De jongen wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Die moet beslissen wat er met hem gebeurt, zolang dat onderzoek loopt. Dus ja, op dit moment zijn er vooral eigenlijk heel veel vragen en nog maar heel weinig antwoorden. En je ziet het tegenwoordig steeds vaker, iets of alles op de catwalk, modellen die niet 20 meer zijn. Bij Gucci liepen vorige week meerdere modellen van boven de 50 mee. En ook bij Chanel zijn de oudere modellen steeds vaker te zien. De 20 grootste modemerken hebben dit jaar allemaal minstens 1 model boven de 30 geboekt. En dat is 25% meer dan vorig seizoen. En ja, eigenlijk is die reden heel simpel. De mensen die de dure kleding kopen, zijn vaak helemaal geen twintigers wat adverteerders denken. De koopkracht zit juist bij vrouwen van 40, 50 en 60. Dus merken denken blijkbaar, maar misschien moet er iemand die je op de catwalk zetten die onze klant daadwerkelijk in de spiegel tegenkomt. Dat is geen gek idee, hè? Want er speelt ook nog iets anders. Met AI en al die perfecte gemaakte beelden wordt een echt gezicht juist interessanter. Want grijze haar, hé, mag er gewoon zijn, zegt de grijze dakduif hier achter de microfoon. Dus ja, na jaren waarin de mode zei je bent te oud, zegt de mode nu ineens, wacht even, je hebt een creditcard.
1: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Nee, het is echt de hoogste tijd om je week te beginnen, hoor.
1: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Ja, met koffie, goede muziek, ik heb alles voor je.

Dat zeg ik, met de beste muziek ooit gemaakt. Van One Republic hoor je zo en Coldplay met Talk. En daarna, morgen, maar dan anders. Ik heb een situatie die ik je even ga voorstellen, zodat je je maandag relativerend rustig kunt beginnen.

0: Je hoorde One Republic, die terug is met Tsunami. Maar het bizarre aan Ryan Tedder is, hij kan niet alleen maar wereldhits zingen. Hij schrijft ondertussen ook gewoon voor Beyoncé, Adele en Taylor Swift.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Even relativerend wakker worden om bijna 6:55 op je maandagochtend. Je luistert Paradise FM ochtendshow hier op 103.1. Ik ben Jeremy en stel je maar eens even voor dat vandaag alle piepjes van apparaten vervangen zijn door complete zinnen. Dus je wekker zegt niet alleen dat je moet opstaan, maar meldt er meteen bij dat je al 3 keer op snoeze hebt gedrukt. De magnetron vertelt vriendelijk dat de koffie die je was vergeten nu opnieuw warm is. En zodra je in de auto stapt, hoor je niet zomaar een waarschuwingstoon. De auto zegt gewoon, je deur staat open. Nou, het is allemaal handig, tot de wasmachine opmerkt dat de schone was al 40 minuten op je ligt te wachten en je telefoon zegt dat je hem voor de 6e keer zonder reden hebt gepakt. Morgen zijn het weer gewone piepjes en vandaag, nou ja, alles in huis heeft ineens commentaar.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.
0: Met over een paar minuten hier het laatste nieuws voor je. En het is lekker relaxed wakker worden richting 6:30 met de Beast Boys. God only knows.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Ben je nou weer bij your bayside geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: NukuManRecycle.com. Cu Nukuman Recycle. Juntu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Bandia en Bon Simang, het is 6:55. Je nieuwe week is gestart. En natuurlijk brengen we het laatste nieuws voor je ook vandaag in de ochtendshow. Gebracht door Nelly Rossa. Bandia.
3: Bandia. Curaçao heeft met 6-1 gewonnen van Nicaragua in de CONCACAF Nations League. Een mooi verjaardagscadeau voor bondscoach Dick Advocaat. Onder meer Kenji Gorey scoorde 2 keer. Door de zege blijft Curaçao ongeslagen in de beroepsfase. En de politie heeft de slachtoffers van de incident op Bannebouw geïdentificeerd. Het gaat om de 60-jarige Garces Julio Ricardo, die werd gevonden op de Playa Santa Cruz, en de 28-jarige Anthony Alex Dasmati, die werd doodgeschoten op de parkeerplaats van Playa Jeremy. De daders van de schietpartij vluchtten in een grijze SUV. En internationaal nieuws. In het Engelse Norwich heeft een 25-jarige man in een Batman-kostuum een handtasdief weten in te rekenen. De man, Sonny Mason, was onderweg naar een verkleed feestje toen hij bij een nachtclub zag dat een vrouw werd beroofd. Samen met zijn eveneens verkleende vrienden, onder wie Mr. Fantastic en Poison Ivy, zette hij de achtervolging in en werd de politie gealarmeerd. De verdachte werd snel onderschept, maar de handtas was verdwenen. Toen bleek dat de dief de buit over een muur bij de kathedraal van Norwich had gegooid. Klom Mason in zijn Batman-pak over de muur. Hij kon de tas, inclusief alle spullen, schadevrij teruggeven aan het slachtoffer. En volgens hem heeft iedereen wel een beetje Batman nodig.
2: Beetje actie in de taxi. Het zal je gebeuren, zeg. Kom, ga je naar een feestje. Maar goed, wel goed dat hij de helden heeft uitgehangen. Maar mijn vraag meteen is, waar was Robin? Al die andere helden waren daar, maar dit plaatje is niet compleet zonder Robin in het verhaal.
3: Nou, je hebt Mr. Fantastic en Poison Ivy, die zijn net zo goed als Robin.
2: Ja, misschien wel beter, dat dan ook wel. Ja. Wanneer was het voor het laatst dat jij je hebt verkleed? Voor mij was het, ik denk... Ja, dat is bijna 2 jaar geleden, denk ik, ja.
3: Voor de Rotary moet je ook altijd verkleed meedoen. Dan kan je ook prijzen winnen voor het team dat het leukste outfit heeft.
2: Ah, oké.
3: Dat kan de laatste Rotary-rit.
2: Ja, voor mij was het voor de laatste keer een ijskoude carnaval in Nederland. Dus nooit meer.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Ik was een draaiorgel, meneer. Ook nog echt heel suf ook nog eens hier. Echt typisch Hollands ook, hè.

0: ZFM ochtendshow met ABC, The Look of Love. En straks hoor je een geluid en jij moet weten welk dier erachter zit. Denk je dat je hem herkent? Luister, raad mee en maak kans om te winnen. Hè, met welk dier hoor je hier?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die slaan we lekker open. Het is mooi op tijd, bijna 7:08. Wat staat erin, Nel?
2: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad onder meer een foto van de 9e editie van Kaya Kaya Street Party. Afgelopen zaterdag stond dus Otrobanda vanaf 4:00 middags tot diep in de nacht in het teken van dit grote straatfeest. Het gebied tussen Barrio Hotel en de Koningin Juliana Brug veranderde dus in een druk bezocht festivalterrein met muziek, kunst en eten. En bezoekers konden genieten van optredens van verschillende bands. Verder op het openingsartikel ook van het Antilliaans Dagblad gaat dus over de veiligheidsacties op scholen. De regering voert vanaf vandaag 5 concrete acties uit om de veiligheid op scholen te vergroten. Zo beginnen scholen met een reflectieuur over normen, waarden en het voorkomen van geweld. Ook komt er een gezamenlijke boodschap van de 3 ministeries. Extra toezicht bij risicoscholen, een uniform meldpunt voor incidenten en krijgt elk schoolbestuur een vast aanspreekpunt. Ondertussen noemen de vakbonden CITEC en DOEN, de onderwijsvakbonden, de maatregelen toch onvoldoende. En willen ze dus toch tot een meer concrete acties komen. Maar dat zal ik straks meer over vertellen. En er is natuurlijk ook veel aandacht voor die moordincident het afgelopen weekend, of althans op vrijdag. Want het begon eigenlijk al toen we hier op de redactie zaten, of in de studio. Toen kregen we al het eerste bericht bij Santa Cruz. Later in de middag was er dus die bij Jeremy. Zaterdag hield ook de minister van Justitie een persconferentie. En daarin vroeg hij ook de gemeenschap om degene die informatie heeft. Maar dan ging het eigenlijk over de moord van eerder op de week, van maandag 21 september. Op die bekende verpleegkundige, de heer Paulina. Of daar is meer informatie, eigenlijk details meer naar buiten over gekomen. Want hij werd dus in zo'n resort op Sorsaca, is hij dus dood aangetroffen. Hij lag naakt in een plas bloed met alleen een doek om zijn keel gewikkeld. En hij had een ernstige snijwond aan zijn keel en meerdere steekwonden in zijn lichaam. En de hulpdiensten konden dus niks meer voor hem doen. En uit onderzoek in de Kamer bleek dus dat de dader hem meerdere keren heeft gestoken en dus ook de keel heeft doorgesneden. En de dader heeft nog geprobeerd het levenloze lichaam weg te slepen om het in een auto te laden. Dat was dan in de auto van het slachtoffer.
0: Okay.
2: En de dader heeft echt ruim de tijd genomen om bloedsporen in de kamer schoon te maken, of althans te verwijderen, en om al het bewijsmateriaal uit te wissen. Nou, we wisten al van het eerste politiebericht dat de dader het terrein verliet in een auto op hoge snelheid. En daar hebben we ook de slagboom bij de in- en uitgang van het complex kapot heeft gereden. Nou, de auto van de slachtoffer werd diezelfde dag nog teruggevonden in Montagne Abau, met nog steeds die bloedsporen erop. En afgelopen zaterdag is er dus een beloning nu uitgeloofd van 10.000 gulden voor de gouden tip die leidt tot de dader.
0: Nou, zoveel heftig geweld ook in een week tijd ook gewoon. Ja. Jeetje, bizar. Ja, zo is het heel lang rustig en dan gebeurt dit in één keer.
2: Ja, de moord bij de parkeerplaats van Playa Jeremy, dat is dus op die Anthony Dasmati.
0: Ja, die zat in zijn auto, hè?
2: Hij is een huurder van strandstoelen.
0: Ah, ja.
2: En hij zat dus achter het stuur van zijn in zijn auto.
0: Ja.
2: Op de parkeerplaats toen dus twee gemaskerde mannen met zonnebrillen hem verrasten en het vuur openden. Ja, zij liepen daarna weg en keerden weer om opnieuw op hem te schieten.
0: Vooral dat vind ik bizar, dat ze terugkwamen ook.
2: Ja, hij is in totaal door 10 kogels getroffen op verschillende plekken van zijn lichaam. En hij overleed ter plekke.
0: Wat dachten ze, 1 is nog niet genoeg?
2: Ja.
0: Ja, zeker weten maar dan. Ja. Beetje.
2: Nou, er zijn geen hulzen op de plaats delict gevonden. Dat wordt dus ook nog vermeld. De daders die vluchten weg in een grijze SUV. En die auto bleek dus later nog te zijn gestolen van een toerist bij toeristen bij Grote Knip.
0: Oh.

0: Oké. Okay. Dus alles gedaan om sporen uit te wissen, zeg maar. Ja.
1: Ja.
0: Bizar.
1: En later zijn nog wel, is de auto wel teruggevonden. In de omgeving van Groot Santa Marta.
0: Oké, okay, wat is daarmee gebeurd? Want vaak wordt dat dan in de fik gestoken of zo? Of er iets mee gedaan?
1: Nee, er was wel een losse bumper, 2 plastic flessen met benzine. En die auto met zware schade is dus teruggevonden.
0: Toch met benzine, dus misschien waren ze wel van plan. Ja.
1: Konden ze dit niet doen.
0: Nee,
1: iedereen
0: nee.
1: die ook hier informatie heeft, die wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.
0: Ja, nee, tuurlijk. Iedereen, laat elkaar vooral helpen maar in deze. Nelly, dankjewel voor nu. We gaan ons zometeen opmaken voor iets leuks dan maar. Hè, na het heftige nieuws. Niet alleen de muziek is goed hier bij Paradise, maar we spelen ook zometeen een leuk spel. En ik ga je alvast een hint geven zonder dat je het geluid hebt gehoord. Welk dier spelen we? Welk dier hoor je hier spelen we? En let op, dit dier is een zoogdier en zijn leven speelt zich grotendeels hoog boven de grond af. Nou, die neem je alvast mee. En je hoort nu 98 Degrees of Paradise.

0: belooft een mooie dag te worden vandaag, hè? Want jij hebt hem volledig in eigen hand. Jij bepaalt wat er mee gaat gebeuren. De zon komt lekker op het moment boven Dusje Corso om 6:15. Dat is inmiddels geweest. Wat? Het is 6:50 al, de hoogste tijd voor...
1: Welk dier gooi je hier?
0: Ik heb net al een hint gegeven. Die heb ik stiekem al weggegeven. Heb je hem meegekregen? Voordat ik het geluid überhaupt al heb laten horen... heb ik toch maar laten weten al, Nelly, dat het een zoogdier is.
2: Ja? Ja.
0: Oké. Okay. En dat zijn leven zich grotendeels hoog boven de grond afspeelt. Ik heb dit maar meteen gedaan, omdat... deze hint geven, omdat het geluid dat je nu gaat horen... niet de makkelijkste is. Hij klinkt best wel... Ja, hoe kan ik dit het beste omschrijven? Uit verband gerukt of zo? Geen idee, luister maar.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Heb je een idee?
3: Met die tips, het had... Is het niet wat het eerste wat bij me opkomt? Want ik denk meteen aan een varken, maar dat is het dus
0: niet. Nee, absoluut niet. Nee, daarom gaf... Juist, ja, natuurlijk, een varken is ook een zoogdier, maar die leeft niet grotendeels hoog boven de grond.
3: Nee.
0: Maar wat dan wel?
3: Moeilijke.
0: Het is geen snelle jongen. Hij is ook een beetje lui. De hele dag door is hij ook heel rustig en zo.
3: Een kriebel in de keel heeft.
0: Een kriebel in de keel. Misschien komt dat door wat hij eet of zo. Weet je, dat is altijd maar hetzelfde wat hij op zijn menu heeft staan. Er zit weinig variatie in. Nee. Het is maar, dus heb je een idee? 6:75, 1:031. Oh, luipaard, nelpaard. Oerang Oetang komt binnen. Wow, die box die ontploft. Nee, het dier is ook geen mol, maar wat is het dan wel? Waar die vandaan komt, daar staan enorme hoeveelheden van zijn favoriete maaltijd. Gewoon aan de bomen.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy.

0: Zo mooi om te zien dat veel mensen die meespelen met welk dier hoor je hier, dan laten toch nog even hun antwoord aanpassen. Oh nee, toch dit. Ja. Van een luipaard. Van een pandabeer. Wat hebben we nog meer voorbij zien komen? Een nijlpaard, oerang, oetang, een mol. Nou, dat is het allemaal niet. We spelen het spel der spellen van de radio. En ja, wie gaat er vandoor met die prijs vandaag?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Misschien is dat wel deze man die ik nog met niet uitgeslapen ogen aan de telefoon heb, begreep ik. Harold Schoop, bon dia en bon siman.
2: Bon dia.
0: Je bent aan het opstaan, zeg je net. Nog niet helemaal wakker.
2: Ja, ondertussen wel een beetje wakker. Heel snel wat water aan mijn gezicht springen. Dus ja, wel
0: goed. Oké. Hey, ik heb het laten horen, een paar hints gegeven. Wat gaf het weg vanochtend aan je?
2: In mijn geval echt het geluid.
0: Toch wel?
2: Ik heb de rest niet gehoord. Ik werd tussen wakker en slapend hoorde ik dat geluid. En ik hoorde je stem vragen wat het was. Ik zei koala. Ik pakte de telefoon, ik heb de koala en ik kreeg een belletje.
0: En is dit dan een geluid wat je dan misschien vaker in je dromen hoort of zo? Dat het in één keer zo duidelijk was. Droom je veel over dieren?
2: Nee, het is niet een droomdier van mij, want het is een behoorlijk vervelende kwalend koala. Het is een beetje gevaarlijk. Het lijkt lief, maar het is een beetje gevaarlijk.
0: Nou, voor de vorm ga ik hem eventjes laten horen, Harold. Want je hebt het al een paar keer genoemd, maar zo klonk dit dier.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, en dan schreeuwen we nog maar een keer uit. Wat is het enige goede antwoord?
2: De koala.
0: Ja. Ja. En er zijn zulke lieve dieren zoals ze eruit zien. Hè? Maar ja, eigenlijk maar hele saaie eters ook. Altijd maar eucalyptus. Oeh, maar een bladeren. Ja. Ja. Moet er maar zin in hebben de hele dag. Wat staat er vandaag bij jou op het ontbijt?
2: Ontbijt, eieren met spek.
0: Oeh, lekker. Heerlijk. Dat is een goede stevige. Nou, laat het smaken.
2: Ja.
0: En als je iets voor de lunch zou mogen bestellen bij restaurant Lemongrass of Blue Bay, wat zou dat dan zijn, denk je?
2: Ik heb er geen flauw idee nog. Maar ik denk wel iets met een beetje groente en een beetje...
0: Kijk.
2: Ja, granen.
0: Ja, want daar gaan we je naartoe sturen. Jij kunt hier een waardebon te waarde van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass of Blue Bay ophalen. Die heb je toch mooi in de pocket door vanochtend mee te spelen.
2: Okay, thank you.

0: met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Quatre Vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vents.
3: Exactement.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Het is precies 7 uur. Hoe is je maandag gestart? Ik hoop goed. Op dit moment praten we in ieder geval bij over het laatste nieuws. Wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
7: Bon dia. De veiligheid van jongeren en medewerkers in jeugdinrichtingen in Nederland staat ernstig onder druk. Dat meldde Inspectie Justitie en Veiligheid in een brandbrief aan de staatssecretaris. Door een groot tekort aan personeel zitten jongeren te veel op hun kamer, wat leidt tot spanningen en verveling. Ook schieten onderwijs en behandeling tekort. De inspectie eist dat er per omgaande een actieplan komt om de minimale kwaliteit en veiligheid in de inrichtingen te garanderen. En in Groningen is vanochtend een medewerker van een TBS-kliniek neergestoken door een patiënt. De patiënt kon met behulp van de politie en beveiliging worden aangehouden. De medewerker is naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken mee te vallen. Volgens de directie is iedereen ontzettend geschrokken, maar is de situatie in de kliniek inmiddels weer stabiel. Er is nazorg geregeld voor de betrokkenen en de politie onderzoekt het voorval. En lokaal nieuws, Curaçao heeft met 6-1 gewonnen van Nicaragua in de CONCACAF Nations League. Dat was een mooi verjaardagscadeau voor bondscoach Dick Advocaat. Onder meer Kenji Correa scoorde 2 keer. Door de zege blijft Curaçao ongeslagen in de groepsfase. En de politie heeft de slachtoffers van de incident op Bandabao geïdentificeerd. Het gaat om de 60-jarige Garces Julio Ricardo, die werd gevonden op Playa Santa Cruz. En de 28-jarige Anthony Alex Dasmati, die werd doodgeschoten op de parkeerplaats van Playa Jeremy. De daders van de schietpartij vluchten in een grijze SUV die inmiddels is teruggevonden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
6: Helder verhaal, dankjewel Nelly.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: 6 knelpunten op dit moment, zo even na 7 uur op het eiland. Ik noem er 4, want die zijn langer dan 7 minuten. Met eentje van 19 minuten vertraging. Natuurlijk, de Caracasbaan bij richting Salina. In dit geval vanaf kruispunt de Roysanto. Op Camino Duvat Boy Nicolinha richting de Caracasbaaiweg 12 minuten vertraging. Op de Caducci-straat richting Camino Reginald Ricardinho vanaf kruispunt Katuna-straat 9 minuten. En op de weg naar Westpunt richting Punda tot Kaya Grotenberg 7 minuten vertraging.
9: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
10: Oh, fijn.
9: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
10: Nou, zet mij maar weer te koop.
9: Oké, wat wil je dan?
10: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
9: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
10: En die groene bank?
9: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de Roze Olifant in Mahai.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Voorbij een rustig maandag, maar niet voor Cool en de Gang hoor.
7: Paradise FM. Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hè, Jeremy.

over 7. Hij gaat lekker. Hij is smooth. Ja, toch? Alles maak je maar. Dat kan. Je hebt het zelf in de hand. Je hangt zelf de slingers op om van deze maandag weer een feestje te maken. Bon dia en bon Simon. Jeremy Kesseler hier en Nelly Rossa in de ochtendshow van Paradise FM. Tot aan 10 uur. Met het laatste nieuws straks vanaf je eigen eiland om 7:30 weer. We hebben het krantenoverzicht. Natuurlijk spelen we de muziekquiz en we blikken even ook internationaal naar het nieuws. Want door zwaar noodweer in Nepal en India zijn meer dan 100 mensen omgekomen. Zware regen veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. In de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh vielen zeker 81 doden. In Nepal zijn 27 mensen overleden en 7 raakten gewond en 4 worden vermist. Nou, dat gebeurt dus internationaal door al het natuurgeweld. En dan was daar ander geweld in Groot-Brittannië. Ja, je verwacht het niet dat een grote veiligheidsoperatie bij een Britse luchtmachtbasis begint met een boerin die na een feestje naar huis rijdt. Maar zij zag 's nachts bij de basis in Fairford 3 witte bestelbusjes staan. Toen ze omkeerde zag ze de mannen met bivakmutsen wegrennen. Ze vertrouwde het allemaal niet, belde de politie. En 10 minuten later stonden daar vol met zwaar bewapende agenten. 5 mannen zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En 85 woningen werden ontruimd vanwege mogelijke explosieven. Politie onderzoekt nog wat het doelwit was. Nou, die man, zij zag dus die 3 busjes de boer in. De politie zag blijkbaar 85 redenen om midden in de nacht wakker te blijven. Logisch. En je moet wel even tellen als je Taylor Swift heet. Want die vrouw blijft maar prijzen verzamelen. Bij de MTV VMA's heeft ze vannacht 3 beeldjes gewonnen en daarmee staat ze nu op 33 VMA's in totaal. Is ze officieel de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's. Ze won onder meer Video van het Jaar en kreeg ook de allereerste prijs voor artiestenregisseur. Maar ondertussen zat Madonna ook gewoon lekker in de prijzen. De 68-jarige Queen of Pop won maar liefst 7 VMA's, waaronder Artiest van het Jaar en Beste Samenwerking samen met Sabrina Carpenter. Madonna staat nu op 27 beeldjes en het leuke is, ja, ze was er ook al bij de allereerste VMA's in 1984. Dus Taylor heeft nu het record, maar ja, Madonna lijkt voorlopig te denken, geef me even de tijd, maar ik ben hier pas 42 jaar mee bezig, joh.

0: Angie, Hello We Black, SOS. Kwaliteitsmuziek in een dansjasje. En dan om 9 voor 7:30 op je maandagochtend. Onderweg misschien wel naar je werk. Toch snel even een boodschap gedaan worden. Dan is dit misschien niet de meest handige tijd om erop uit te gaan. Veel plekken staat het vast. Het is druk op het eiland op je maandagmorgen. En als we samen even terugblikken dan toch, als je het rustig aan doet om op je plaats van bestemming aan te komen, dan kijken we terug naar dit weekend. Als we kijken, gaan we een beetje over Curaçao, dan krijg je eigenlijk het hele eiland in 1 weekend voorbij nu. Muziek, cultuur, sport, toeristen, volle straten. Het was behoorlijk druk de afgelopen dagen. In Otrobanda was natuurlijk Kaya Kaya, waar de wijk weer 1 groot festivalterrein werd met muziek, kunst, eten, ondernemerschap. En dat vind ik mooi aan zo'n evenement. Je gaat niet alleen naar een festival, je loopt er letterlijk door een stukje Curaçao heen. De afgelopen weken ook regelmatig mensen van Kaya Kaya hier in de uitzending gehad. Het was een bijzonder interessante programmering ook. Smaakvol ook om daar te zijn. Ja, en dan het voetbal. Vorige week hadden we al die bizarre comeback tegen Costa Rica, maar gisteren deed Curaçao gewoon nog een schepje bovenop. 6-1 tegen Nicaragua. 6 doelpunten. Nou, dat wordt voetbalavond ineens een soort familiefeestje, hè, waarbij iedereen wel iemand kent die heeft gescoord. En verder was er ook cultureel genoeg te doen en ondertussen blijft het toerisme groeien. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 437.000 verblijfstoeristen naar Curaçao. 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dus ja, het was een vol weekend en misschien is dat precies wat je op maandagochtend nog even wilt onthouden. Er gebeurde weer van alles op ons kleine eiland. Nu alleen nog even de koffie vinden waarmee we dat allemaal kunnen bijhouden.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM ochtendshow.
0: Ja, ho, vergeet Nelly Rossa niet, hè. Die zometeen hier met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Staat te lezen op de site paradisefm.cw, maar ook op de gratis app voor je telefoon, Android en Apple. Ze zijn allemaal beschikbaar. Download hem maar.

voelt het, hè, die pijn van Bill Withers. Ain't No Sunshine. Ondertussen is het zo'n smooth plaats, zo richting het nieuws van 8:30. Op je maandagochtend. Ook weer fijn en lekker om te horen. Hè. De beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Nelly leest zometeen de laatste nieuws. En ben je ook klaar voor een beetje Billy Joel bijvoorbeeld?

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Je maandagmorgen is een volle gang. Je luistert Paradise FM 103.1. Het is stipt 19:30. Een tijd voor het laatste nieuws. Gelezen door Nelly Rossa. Bom dia.
1: Bom dia. De regering start vanaf vandaag met concrete maatregelen om de veiligheid op scholen direct te vergroten. Dat is het resultaat van overleg tussen de ministeries van Onderwijs, Justitie, Sociale Ontwikkeling en de politie, de verschillende schoolbesturen en de onderwijsvakbonden. Er is een multidisciplinaire werkgroep opgericht die op korte, middellange en lange termijn voor veilig onderwijs moet zorgen. Vanaf vandaag worden direct 5 specifieke acties uitgerold op de scholen, waaronder een uur van reflectie en extra toezicht op risicoscholen. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven groeien dankzij het sterke toerisme en particuliere investeringen. Dat meldt de centrale bank. Volgens de nieuwe bankpresident Ferenc Lamp is het nu zaak die groei vast te houden en de economie breder te maken, onder meer door op Curaçao in te zetten op duurzame energie. Hoewel de Nederlandse staat binnenkort geld terughaalt bij de centrale bank, blijven de financiële reserves van de eilanden ruimschoots voldoende. En nieuws uit Nederland. Consumenten ervaren steeds meer onzekerheid en stress door wisselende computergestuurde prijzen. Dat concludeert marktoezichthouder ACM na onderzoek. Steeds meer bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappijen, webshops en evenementenorganisatoren, gebruiken algoritmes en kunstmatige intelligentie om prijzen continu aan te passen. Hierdoor kan hetzelfde product voor iedere consument een ander prijskaartje hebben. Uit het onderzoek naar vliegtickets blijkt dat er voor exact dezelfde vlucht soms wel 30 tot 35 verschillende tarieven gelden.
0: God.
1: Waarbij 1 op de 3 tickets ruim 40% duurder is dan gemiddeld. Volgens de ACM leiden deze ondoorzichtige schommelingen tot onrechtvaardigheid en veel zoekstress. De toezichthouder eist daarom dat bedrijven helder en transparant zijn over de manier waarop hun prijzen tot stand komen.
0: Het is ook gewoon vooral niet eerlijk.
1: Nee, als je dit dan hoort, 30 tot 35 verschillende tarieven.
0: Kijk,
1: 1 op de 3 tickets ruim 40% duurder. Nee.
0: Ik snap dat bijvoorbeeld de prijs van kerosine voor het vliegen, dat schommelt en dat kan echt wel een verschil maken, maar niet zoveel. Plus, dat schommelt niet iedere minuut. Niet zo snel. Dit zijn systemen, dit is gewoon marketing. Hè? Dit is gewoon oneerlijkheid, waar bijvoorbeeld een Booking.com met allerlei marketingtrucjes op websites ook voor beboet is al in het verleden. Ik heb heel veel marketing gedaan, jarenlang achter de schermen bij heel veel radiozenders, naast dat ik radio maak. Techniek is handig, brengt een hoop. Maar we slaan hier echt gewoon compleet in door, wat mij betreft. Het is gewoon niet eerlijk en onrechtvaardig. Ja, ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Nee, niet vooral dit. We hebben allemaal met onze portemonnee rekening te houden. Het leven is allemaal al duur genoeg. En je krijgt er hetzelfde voor. Dat is het gekke.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb dus een keer in een hotel gezeten en met mensen daar aan de praat geraakt. Omdat zij daar dat hotel hadden geboekt voor hun bruiloft, hebben zij destijds €1200 meer betaald voor dezelfde anderhalve week. Omdat het hotel op de een of andere manier door had. Dus als in 1 iets stapje luxere kamer. Oké, iets meer met de prijs. Maar ze vragen het gewoon. Is dat het niet? Vragen is antwoorden en geven als je gewoon nee zegt. Ja, misschien moeten we meer onderhandelen.
1: Ik ben benieuwd of het ook echt leidt tot eerlijke prijzen of minder schommelingen als bedrijven helder en transparant zijn. Want uiteindelijk, dat is wat je wilt, dat de prijzen gewoon wat meer gelijkwaardig zijn.
0: Ja, absoluut. Ja, maar ook echt wat ze waard zijn. En dat is het, hè. Marges, marges, marges, mensen. Het kan altijd meer.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Er zijn 19 meldingen op dit moment. Ik noem er een paar die langer dan 6 minuten vertraging opleveren. Karakkersbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaje Sint van Del, 7 minuten. Kaje Vladimir Koko Ballantien richting Mahuma, 7 minuten. Op Santa Rosaweg richting de Schottengatweg, dat is vanaf kruispunt Kaje Colongi, 7 minuten. Op de Schottengatweg Noord richting Poenda tot de Van Gentlaan, 6 minuten vertraging. En op de Santo Domingoweg richting de Schottengat, dat is vanaf kruispunt Jumentoweg tot Kaja Kaiman, 6 minuten.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met de

0: dat een nummer?
1: Uptown Riba.
0: Ja. Ja, omschrijf het maar. Hè. Is dat uptown of downtown? Ja, wij delen onze stad niet zo in, toch? Nee, hè?
1: Nou ja, voor als ik kijk naar downtown, dan denk ik aan Punta en Otrobande.
0: Ja.
1: En Pieter Mai.
0: Oké. Billy Joel op Paradise, een uptown girl.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dat is onze newsgirl, onze anchorwoman. Onze diehard in het nieuws duiken, het snuffelen. Van waar is al dat nieuws? Om met jou mee te delen. Maar soms leen je ook eens even wat van andere media. En daar is het krantenoverzicht voor, Nelly. En jij analyseert dat. Wat zie je allemaal vandaag in die kranten?
1: Nou, ik begin meteen maar even met positieve nieuws. Want die, toch de foto op de voorpagina van de Extra. Dat is toch zo'n vrolijke foto. Waarin dan de jongens van het winnende Curaçao's elftal. Die maken dus een vreugdedansje met de bondscoach. Die zijn verjaardag afsloot met dus de overtuigende overwinning op Nicaragua gisteravond.
0: Zo.
1: Het elftal won met een score van 6-1. En volgens de Extra begon de wedstrijd met een tegenstander dat zich ver terugtrok. Wat liet zien dat de Nicaraguanen waren gekomen om te verdedigen. Curaçao zag dit, nam meteen de controle over de wedstrijd en bleef de pot ook na de eerste goal beheersen. Terwijl het Nicaraguaans elftal hun eigen helft niet afkwam. En zo behaalde Curaçao haar tweede overwinning in de CONCACAF Nations League. En aanstaande donderdag om 6:00 PM komt Curaçao opnieuw in actie. Dit keer is dan tegen Trinidad en Tobago in het Ergilio Hato Stadion. Dus als je nog kaartjes kan bemachtigen voor aanstaande donderdag.
0: Ja, leuk. We hebben net even hier de doelpunten zitten bekijken in een samenvatting. We moesten er even voor uittrekken met al die doelpunten. Dat is toch mooi, hè? Dat je niet zomaar even klaar bent binnen 20 seconden. Kostte gewoon minuten lang.
1: Nee, we hebben echt niks laten liggen, hoop ik.
0: Ook die ene tegengoal namelijk was ook gewoon een goede goal. Die hadden ze denk ik ook niet kunnen tegenhouden.
1: Ja, c'est la vie. Verder in de kranten, de Ronde Markt in Punda is vandaag weer gewoon op de normale tijd open. Want afgelopen zaterdag ging de markt pas later open door een vertraging in de uitbetaling van de salarissen van het personeel van Fundación Marche. De directeur en het personeel hebben inmiddels de financiële problemen opgelost en de salarissen worden deze week uitbetaald. Dat stelt de stichting zelf in het persbericht. Maar in de Extra staat er ook een bericht over dat het rommelt bij de stichting, want drie commissarissen die hebben op 11 september per direct hun ontslag ingediend. Het gaat om Giomali Martes, Javier Magdalena en Roald Tromp. Aanleiding hiervoor is een fundamenteel verschil van inzicht over de directeur en het beleid van de stichting. Zo schrijven zij in een brief aan minister Middelhof van Economische Ontwikkeling. Na het vertrek van het vorige bestuur en het op non-actief stellen van de toenmalige directeur in december 2024 traden de drie commissarissen aan onder twee strikte voorwaarden. Ten eerste moest dus het ministerie van Economische Ontwikkeling de stichting financieel ondersteunen om de financiën weer gezond te maken. En ook moest er een interim directeur worden aangesteld die onder hun toezicht de noodzakelijke hervormingen zou doorvoeren. Nou, die interim directeur is er gekomen in de vorm van Remy Ricardo. Mm-hmm. En de commissarissen die hebben ook flink hun werk gedaan. De achterstallige jaarrekeningen tot en met 2025 zijn gecontroleerd en goedgekeurd door een accountantskantoor en het grote negatieve eigen vermogen. En ook de kortlopende schulden die zijn aanzienlijk teruggebracht. Maar ondanks deze vooruitgang liep de stichting toch tegen grote financiële problemen aan door het handelen van het ministerie zelf. De oplevering van de nieuwe markt werd keer op keer uitgesteld. Pas vorige maand, in augustus dus, was er een soft launch of soft opening plaats.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gebouw is nog steeds niet af en dit zorgt ook voor extra hoge kosten. En ook de beloofde en ook begrote financiële steun voor dit jaar is vanuit het ministerie nooit uitgekeerd. Wat het tot gevolg heeft dat er een liquiditeitstekort is. En ook is er een meningsverschil over het te voeren beleid en de rol van de directeur. En daardoor zien de drie commissarissen dus geen basis meer om hun werk voor te zetten. En de afgelopen weken, eigenlijk al voordat de Ronde Markt open zou gaan, waren er al rommelde het al omdat de markt of de verkoop.

0: kopers. De marktkooplui waren niet zo blij met de eisen, de nieuwe contracten die ze kregen. Ook nog steeds zijn ze niet blij met hoe het beleid is met te stellen. Dus de prijzen die zij moeten betalen, ze vinden dat ze te veel moeten betalen. Ze zijn niet blij met de directeur, ook zij eisen dus een verandering van leiding. Het is een beetje onrustig. Ondanks dat het gebouw, althans de begane grond, er wel prachtig uitziet.
1: Ja, zeker. Mooi doorheen gelopen. Maar ook nog lang niet alle stands zijn bezet ook. Klopt. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel, als ik het allemaal zo hoor.
0: Ja, het is best wel leeg.
1: Ja.
0: Maar het heeft natuurlijk ook wel te maken dat een deel heeft natuurlijk een vaste plek gekregen in Koende.
1: Ja.
0: In een gewone winkelpand. En die keren dus niet terug. Of althans, voorlopig nog niet. Verder in de krant in de AD, het Antilliaanse Dagblad, een bericht dat de cruise-gigant Royal Caribbean Group, die koopt voor zo'n $3 miljard een belang van 50% in Sandals. Waar ook Sandals Curaçao bij Santa Barbara dus onder valt.
1: Ja.
0: Met de deal wil het cruisebedrijf uitbreiden naar luxe all-inclusive resorts op het land. En volgens de top van Sandals helpt deze samenwerking de hotelketen om sneller te groeien. En de overname, of althans de Royal Caribbean's insteek moet dus begin 2027 worden afgerond naar de nodige goedkeuringen.
1: Dus van het water naar meer vastigheid op het land, begrijp ik in deze. Ja, mooie locatie ook, Sandals. Niet te betalen, maar hartstikke mooi. Paradise FM, dankjewel voor dit krantenoverzicht, Ellie.

0: Roy DeSantis, Paradise FM en Another Chance. De maandagochtend, hè? Met Another Chance, mooie titel ook. Een nieuwe kans.
1: Paradise FM.
0: Maar dat is misschien wel iets wat Curaçao je iedere dag opnieuw geeft. Een eiland waar je soms kijkt naar alles wat beter kan. En geloof me, daar kunnen we met z'n allen moeiteloos een heel ochtendprogramma van maken. Maar waar tegelijkertijd ontzettend veel kansen liggen. De economie groeit, toerisme blijft een belangrijke motor. En er wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten, bedrijven en werkgelegenheden. En dan begint er vandaag ook weer gewoon een nieuwe werkweek. 5 dagen waarin je opnieuw kunt beginnen. Misschien met een idee waar je al weken mee rondloopt. Misschien met een gesprek waar je eindelijk eens, ja, misschien maar voor moet gaan zitten, dat gaan voeren. Misschien gewoon door vandaag net iets beter je werk te doen dan vorige week ook nog. En weet je, kansen komen niet altijd binnen met een trompet en een bordje van hey, hallo, dit is je kans. Nee, soms zijn ze gewoon een vacature, een telefoontje, ontmoeting, een idee dat je eindelijk voert. Hè. Dus een nieuwe week, nieuwe kansen. Curaçao hoef je misschien niet iedere dag opnieuw het eiland helemaal uit te vinden. Maar ja, je mag wel iedere maandag opnieuw bedenken wat je eruit wil halen, toch?
1: Jeremy, help je.

0: Heb jij jezelf al eens een keer verdiept in het vak knoppendrukker? Precies wat ik doe hier op de radio iedere ochtend. En daardoor hoor je wat je hoort op 103.1. Zoals deze van de Nightcrawlers. Push the feeling on. Maar straks ook nog Rick James, Superfreak. Het laatste nieuws komt eraan. Nelly Rossa heeft het allemaal voor je op een rij. Over een paar minuutjes hier op Paradise.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: En daar is het bijna 8:01. Je maandagochtend in volle gang. Bon dia en bon simang. Nelly Rossa.
2: In Nepal en India zijn meer dan 100 mensen omgekomen door zwaar noordweer. Aanhoudende hevige regenval leidde daar tot verwoestende overstromingen en modderstromen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, waar zeker 81 mensen om het leven kwamen, doordat dorpen werden afgesneden, gebouwen instortten en bomen omwaaiden. In buurland Nepal zijn minstens 27 doden gevallen en worden nog verschillende mensen vermist. Het land werd vorige maand ook al getroffen door dodelijke overstromingen. En in het Belgische dorp Iderchem, ten westen van Brussel, zijn een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter dood aangetroffen. De politie heeft de 17-jarige zoon van het gezin aangehouden op verdenking van moord. Hij is vooralsnog de enige verdachte in de zaak. Over het motief is nog niets bekend. De minderjarige jongen wordt vandaag voorgeleid aan de jeugdrechter, die bepaalt waar hij tijdens het verdere onderzoek vast blijft zitten. Het OM geeft vanwege zijn leeftijd geen verdere details vrij. En lokaal nieuws. De regering start vanaf vandaag met concrete maatregelen om de veiligheid op scholen direct te vergroten. Dat is het resultaat van overleg tussen de ministeries van Onderwijs, Justitie en SOW, met de politie, de verschillende schoolbesturen en de onderwijsvakbonden. Er is een multidisciplinaire werkgroep opgericht die voor veiliger onderwijs moet zorgen. Vanaf vandaag worden direct 5 specifieke acties uitgerold op de scholen, waaronder een uur van reflectie en extra toezicht op risicoscholen. En de economieën van Curaçao en Sint Maarten blijven groeien dankzij het sterke toerisme en particuliere investeringen. Dat meldt de Centrale Bank. Volgens de nieuwe bankpresident Ferenc Lamp is het nu de zaak die groei vast te houden en de economie breder te maken, onder meer door op Curaçao in te zetten op duurzame energie. Hoewel de Nederlandse staat binnenkort geld terugtrekt bij de Centrale Bank, blijven de financiële reserves van de eilanden ruimschoots voldoende. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Daar zijn we helemaal op de hoogte. Dankjewel Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: 17 meldingen qua verkeer op dit moment op het eiland. Veel plekken waar het eerder druk was lijken opgelost. Maar nog steeds op de Winston Churchillweg richting Poedna vanaf kruispunt Bermudaweg. 9 minuten vertraging. Op de Oosterbeekstraat richting Pietermaar vanaf kruispunt Velpstraat. Zeker 6 minuten langzaam rijden en vertraging. Op Camino Duvetboy Nicolinia richting Caracasbaaiweg ook 6 minuten. En op de Schottengatweg Noord richting Schottengat vanaf kruispunt Astekenweg tot de Van Gentlaan 6 minuten. De Nestorweg, daar is het ook druk richting Santa Rosa vanaf kruispunt San Fuego 5 minuten. Kijken we naar Hato, dan zien we dat een inkomende vlucht van JetBlue Airways, de 1111 vanuit New York, nu 16 minuten eerder aankomt. Dat betekent dat hij om 1:17 al landt.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
6: Zwemmen?
5: Ja!
6: Glijbanen?
5: Ja!
6: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
5: Dat wil ik!
6: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
7: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
9: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
11: Nu Jeremy Kesseler.
1: En het vervolg van je maandagochtend met Taylor Deen en Rick James.
13: Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy.

0: 2-1, wat een energie. Is dat prettig op dit moment om 13 over 8 voor je? Word je daar vrolijk van? Is het lekker allemaal? Ja. Je dag begint met de juiste dosis energie hier bij Paradise FM in de ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly Rossa zit er ook nog bij. Druk bezig, Nelly. Ik zie jou type.
1: Ja, ik ben nog de persconferentie van afgelopen zaterdag aan het uitwerken.
0: Ah, oké. Okay. Nou, daar horen we straks meer over. In de ochtendshow blik ik even met je naar de Europese Unie. Want die heeft sancties opgelegd aan 10 mensen en 17 instellingen die betrokken zijn bij de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU zijn ruim 20.500 kinderen weggevoerd en de betrokkenen krijgen een reisverbod en hun tegoeden die worden bevroren. Volgens, Zwitserland heeft dit weekend duidelijk gemaakt hoe het naar neutraliteit kijkt. Ruim 70% van de kiezers wees een voorstel af dat het land veel strenger aan zijn neutraliteit zou binden. Zwitserland zou dan bijvoorbeeld geen sancties meer kunnen opleggen zonder toestemming van de VN en minder makkelijk de banden met de NAVO kunnen aanhalen. De discussie speelt sinds de Russische invasie van Oekraïne. Rusland steunde het voorstel, terwijl de Zwitserse regering en de grote partijen tegen waren. Volgens een Zwitserse onderzoeker willen Zwitsers hun neutraliteit dus behouden, maar wel ruimte houden om bijvoorbeeld sancties op te leggen. Zwitserland blijft neutraal. Tja, alleen dat zakmes blijkbaar niet, hè? Je moet er even twee keer kijken als je dit ziet. Ik zag een foto ook online. Een beer die gewoon via automatische deuren een supermarkt binnenloopt. Oh jee. In het Canadese Squamish gebeurde het inmiddels regelmatig. Door de warme zomer, droogte en bosbranden is er in de bossen minder voedsel te vinden. Dus trekken beren naar beneden richting de bewoonde wereld op zoek naar fruit, afval en blijkbaar dus ook gewoon de supermarkt. De gemeente probeert de mensen ondertussen te leren hoe ze beren buiten de deur kunnen houden. Afvalcontainers moeten op slot en zelfs een bewegingssensor met een schreeuwende Halloween zombie blijkt te werken om die beren op afstand te houden. Het probleem is dus alleen behoorlijk serieus. Dit jaar zijn er al 33 beren gedood omdat ze een gevaar vormen voor de mensen. Dus in Canada moet je tegenwoordig niet alleen je boodschappenlijstje meenemen, maar even controleren wat

0: gevoelige noot van Suzanne en Freek. Als het avond is. Bij Paradise FM op je maandagochtend. Bon dia, bon simon. Het is bijna 8:56 geworden. Een bijzondere nacht was het. Een bijzonder optreden. Want soms ga je naar een concert en weet je eigenlijk al wat je gaat krijgen. Je kent de nummers, je kent de beweging. En je weet precies op welk moment iedereen in de zaal gaat denken: oh ja, die hit, die hit. Dat gebeurde dit weekend bij de Pussycat Dolls. Ze stonden in Nederland in de Ziggo Dome. 20 jaar na hun debuutalbum PCD staan Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt en Ashley Roberts weer samen op het podium is. En het bijzondere is, zo'n reunietour kan natuurlijk heel snel voelen als een soort levende videoclip uit 2006. Je komt niet alleen voor de muziek, maar ook het gevoel dat erbij hoort, voor die tijd waarin Don't Ya, Buttons en Stick With You vooral uit de speakers kwamen. Ja, volgens de recensies bleek vervolgens dat ze het nog steeds kunnen. Strak zingen, strak dansen en vooral heel veel energie. En misschien is dat wel de kracht van zo'n optreden. Hè? Je koopt geen kaartje voor het verleden. Nee, je koopt anderhalf uur waarin je jezelf weer even terugbrengt naar een tijd waarin je misschien wat jonger was, minder afspraken had en je grootste probleem was dat je nou wel of niet op tijd thuis zou zijn. En dat is het mooiste van muziek. Je hoeft helemaal niet terug naar vroeger, want één nummer en vroeger komt gewoon bij jou langs. En nu in de Paradise FM ochtendshow.
1: Je start

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: betrouwbare autopartner.
1: Het is 8:58 alweer. Ben je op tijd waar je moet zijn? Je maandagochtend is in volle gang. En we praten hier nu bij over het laatste nieuws. Nelly Rossa, bon dia.
2: Bon dia. De centrale bank verwacht dat de economische groei van Curaçao dit jaar uitkomt op 2,8%. Voor 2027 wordt voorzien dat de groei vertraagt naar 2,3%. De groei wordt gedragen door een sterke prestatie van het toerisme en aanhoudende investeringen in vastgoed en de horeca. Volgens de centrale bank komt de inflatie op Curaçao dit jaar naar verwachting uit op 2,5% en zwakt het volgend jaar af naar 2,4%. En het Openbaar Ministerie en de politie hebben een beloning van 10.000 gulden per gouden tip uitgeloofd voor de ontmaskering van de daders in 3 recente moordzaken. Officier van justitie Clarelli Hato Willems zei tijdens een persconferentie afgelopen zaterdag dat de hulp van de samenleving hard nodig is om deze misdrijven op te lossen en ook de nabestaanden antwoorden te bieden. En regionaal nieuws. In de CONCACAF Nations League heeft een opmerkelijk incident plaatsgevonden rond Eden Scipio, de 36-jarige aanvaller van Anguilla. Scipio staat bekend om zijn enorme dreadlocks die tot zijn enkels reiken. Tijdens de wedstrijd tegen Antigua en Barbuda viel hij halverwege de tweede helft in, waarna tegenstanders zich tot 2 keer toe vergrepen aan zijn opvallende haardos. Binnen 3 minuten na zijn invalbeurt kreeg een speler van Antigua direct rood voor het trekken aan de speler. Haar. In de blessuretijd gebeurde hetzelfde toen een tweede tegenstander de aanvaller opnieuw aan zijn dreadlocks naar de grond trok. Antigua en Barbuda eindigden de wedstrijd daardoor met slechts 9 man op het veld.
1: Het is te makkelijk om nu 10cc met Dreadlock Holiday te gaan draaien, die plaat uit de jaren 80.
2: Ik ken het nummer niet eens.
1: Nee, maar hele grote hit. Komt later weer voorbij hier bij Paradise. Maar dit soort dingen is toch niet sportief, mensen? Kom op. Het lijkt bijna op American football tegenwoordig, als je die wedstrijden bekijkt.
2: Ja, het is echt asociaal. Maar als je ziet hoe een van die spelers zich helemaal uitstrekt om dan aan die haren zo te trekken. Het is geen voetbal meer, nee.
1: Ja. Van de andere kant moet je maar geen lang haar laten groeien, dan lok je het uit, toch?
2: Nou, dat vind ik dus niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Dat is inderdaad klinkklare bullshit. Dames en heren, het is tijd om even een blik op de weg te geven. Want er staat nog een vertraging van zeker 10 minuten op de Schottengatweg Noord richting Poenda tot de Wilhelmina-laan. Houd daar rekening mee. Op HTO2 melding op dit moment de data laat zien dat JetBlue Airways, de 1111 uit New York, ruim een kwartier eerder aankomt, nu om 1:17 vanmiddag. En de TUI Fly uit Amsterdam, die vliegt ook lekker door, heeft de wind misschien lekker in de rug. 38 minuten komt hij eerder aan, om 2:30 vanmiddag.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Langs Paradise FM 103.1 met Eddy Grant en Electric Avenue.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Sla open, sla open. Hoor je dat geritsel? Dan komt het op papieren. Snuf je omhoog. En Nelly is het daar iedere dag in jouw ogen echt zo van. Wat doe jij nou, snufje, kranten? Hè? Hier staat er gewoon nieuws in. Ja, dat klopt. En jij hebt het voor ons verzameld, hè? Wat schrijven de kranten?
2: Nou, ik wilde toch even nog verder gaan op het eerdere, vorige uur. Daar had ik het onder andere over dus dat de drie commissarissen van Fondation Marche, dat is dan de organisatie die dus beheer voert over de ronde markt, maar ook over de drijvende markt. En ook de vreedscheur.
0: Ja.
2: Om het heel oneerbiedig te zeggen. Maar dat die zijn dus per direct opgestapt, althans eerder deze maand. En ik had al het vorige uur verteld een aantal van de redenen waarom. Maar in het artikel, in de extra, blijkt dus ook dat ze niet zo blij zijn met de inmenging van minister Middelhoff van Economische Ontwikkeling. Mm. Want die zit zich toch op grote schaal te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. En ook de positie van de directeur. En terwijl de commissarissen volgens de wet en statuten onafhankelijk moeten handelen. En zo heeft hij onder andere de interim directeur, dus Remy Ricardo, die had een openbare selectieprocedure opgezet om alle geïnteresseerden een gelijke kans te geven op een standplaats in de keukens. En de minister heeft deze procedure in mei zelf stopgezet per e-mail om zelf te bepalen wie er in de keuken mocht komen. Nou, daar zijn ze dus niet blij mee. Ook in augustus verklaarde de minister op televisie dat de directeur geen huurcontracten mocht tekenen zonder zijn goedkeuring. Hoewel die eis juridisch helemaal niet bestaat. En dit zorgde ook voor onrust bij de huurders.
0: Ja.
2: Ook weigerde de minister om de regels van de toezichthouder van Good Corporate Governance, de SBTNO, op te volgen voor een transparante werving van een permanente directeur. En de commissarissen hadden al in mei een functieprofiel ingediend. In plaats daarvan gaf de minister aan zelf te willen bepalen wie de volgende interim directeur wordt. Verder maken de commissarissen, of ons inmiddels de opgestapte commissarissen, melding van dat de minister heeft geprobeerd om in juli nog de commissarissen te ontslaan wegens wanpresteren. En de commissarissen vochten dit juridisch aan en toonden ook dat de beschuldigingen onjuist waren. Deels gingen ook over periodes voordat zij waren aangetreden. Dus daar hadden ze al helemaal niks te maken.
0: Weet je.
2: En door een onverwacht negatief advies van SBTNO... trok de minister het ontslagbesluit weer in.
0: Nou, wat een spicy business daar.
2: Ja, dus het was sowieso, zijn ze het niet eens met een heleboel, met de gang van zaken. En zeker niet de rol van de huidige minister van Economische Ontwikkeling. En dat is ook voor hen een reden om op te stappen. En eigenlijk wilden ze eerst dat niet doen, want ze wilden niet dat de stichting zonder toezicht zou achterblijven. Maar toen de minister dus twee nieuwe commissarissen heeft benoemd, waardoor de continuïteit van de toezicht is gewaarborgd, hebben dus de drie commissarissen uiteindelijk wel hun functie neergelegd. Omdat er dus door de politieke inmenging geen basis meer was voor een onafhankelijke samenwerking.
0: Ik denk dat dit wordt vervolgd. Ja, dit krijgen we een staartje inderdaad, ja. Heb je nog iets met dan positiefs?
2: Wel, positief is dan misschien het nieuws. Nou, niet eens misschien. Het nieuws dat Glenka Antonia goud heeft gewonnen. Glenka is een atlete. Ze heeft een gouden medaille veroverd op de Zuid-Amerikaanse Spelen in Argentinië. Zij is een hoogspringster. En met deze overwinning is zij de meest succesvolle sporter van Curaçao geworden op regionale competities in de afgelopen 5 jaar. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Ze haalde een gouden medaille door over 1,87 meter te springen in haar tweede poging. En haar concurrenten faalden. Toen probeerde ze het nog een keer op 1,90 meter.

0: Maar dat lukte niet meer.
1: Nee, dat was een hoogtes, jongen.
0: Ja, het zijn echt hele enorme hoogtes. Het zilver ging naar Brazilië en brons naar Colombia. Beide die sprongen 1,85 meter.
1: Oh.
0: Nou ja, eerder dit jaar werd ze al Nederlands kampioen hoogspringen in Hengelo. En 2 jaar geleden werd ze indoor kampioen in Apeldoorn. In de voorgaande jaren won ze ook al zilver op de Bolivariaanse Spelen in Peru en de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen in El Salvador. Nou, verder, naast Glenka heeft ook de Curaçaose bokser Fabian Williams, moet ik wel goed spreken, die viel in de prijzen op de Zuid-Amerikaanse Spelen. Hij won een bronzen medaille. En Antonia of Glenka is weer terug op Curaçao, waar de sportfederatie FDOC ook een officiële ontvangst voor haar heeft georganiseerd.
1: Te gek.
0: Die kreeg een warm onthaal op de luchthaven.
1: Heerlijk, al die sportiviteit, zeg maar. Ik heb het ook ooit eens een keer geprobeerd, hoogspringen, zeg maar. Ja, dat ging niet goed. Leek meer op een gevallen ster, zeg maar. Gelukkig eind goed, al goed. Kleine blauwe plek. Maar... En Nelly, dankjewel voor dit krantoverzicht hier op Paradise FM. My new Roxette and Fading Like a Flower.

0: Nelly, jij muurbloempje van me. Hoe gaat het vanochtend?
1: Gaat goed.
0: Ja? Voel je een beetje fleurig en kleurig vandaag? Hoe is je dag?
1: Het is vanavond is er voor mij de eerste Pride-activiteit.
0: Oh ja, dat komt natuurlijk ook weer eraan, begin oktober.
1: Wat te doen. Ja. Het is nu gestart.
0: Ja, wat moet je vanavond doen?
1: Vanavond is de Poetry Night bij Geyse om 7:00 vanavond.
0: Schrijf je zelf ook?
1: Ik heb mezelf voorgenomen om iets te gaan voordragen.
0: Oh, dat is leuk. Kun je iets doen nu?
1: Nee, ik heb geen idee wat ik nog ga doen.
0: Okay.
2: Het Laura Woord van de Dag.
0: Nou meid, maak hier dan maar poëzie van vanochtend.
1: Ja, nou dit keer het woord van de dag, de Laura Woord van de Dag. Of het Laura Woord van de Dag.
0: Het Laura Woord. Dames en heren, het Laura Woord van de Dag.
1: Komt van de luisteraar Rob. Die stuurde op Gabilan di Lamang, of ook wel Gabilan Piscado.
0: Gabilan Piscado.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Of Gabilan di Lamang.
0: Jeetje, vaak herken ik het wel. Nee, hier moet je me eigenlijk mee helpen.
1: Het heeft weer te maken met dieren, in dit geval een vogel.
0: Oh.
1: En Gabilan di Lamang is een...
0: Is Rob misschien een oude vogelaar?
1: Hij loopt wel iedere dag met zijn hond volgens mij bij Santa Catarina.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dan komt hij ze waarschijnlijk daar ook tegen.
0: Ja.
1: En het zijn eigenlijk roofvogels.
0: Oh, die hoog op de cactussen zitten, die?
1: Dat is een visarend.
0: Ah ja, een vis. Oké. Okay. Dus, maar die vist ook echt in het water? Of doet hij zijn naam geen eer aan?
1: Die eet uitsluitend vis.
0: Wat goed.
1: Mm-hmm.
0: Nou, je houdt de natuur dan in balans, hè? Kunnen wij als mensen nog wat van leren? De zooi die wij hier zomaar verspreiden in de natuur op ons mooie eiland. Potverdorie zeg. Laten we vooral positief houden, hè, want daar kan ik me echt helemaal kwaad over maken. Kun je hem nog één keer uitspreken dan?
1: Gabilan Piscado of Gabilan di Lamang?
0: Nou, jij lekkere visarend van me.
2: Welkom bij de Paradise FM Ochtendshow.

0: De meest simpele reden, omdat het kan. En de vraag is of je er wel druk over moet maken. Nou, zeker over de muziek die je zo meteen hoort. Na 9 uur onder meer John Hiatt en Cher. De ochtendshow gaat lekker door.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De economieën van Curaçao en Sint Maarten herstellen sterk, vooral dankzij toerisme en particuliere investeringen. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De bank waarschuwt dat de groei moet worden vastgehouden en dat beide economieën minder afhankelijk moeten worden van toerisme. Curaçao kan inzetten op duurzame energie en Venezuela. Sint Maarten op klimaatbestendigheid en betere infrastructuur. De politie heeft de slachtoffers van 2 dodelijke incidenten op Bandabao geïdentificeerd. Op Playa Santa Cruz werd vrijdag 25 september de 60-jarige Garces Julio Ricardo, geboren in Colombia, gevonden. Op de parkeerplaats van Playa Jeremy werd de 28-jarige Anthony Alex Dasmati uit Curaçao doodgeschoten. 2 gemaskerde mannen openden het vuur en vluchtten in een grijze SUV richting Lagoon. Dan nog internationaal nieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht van het neerschieten van een 61-jarige man op een vol terras. Het slachtoffer overleed. Tijdens zijn bezoek aan Metz heeft paus Leo gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. In het bijzijn van president Emmanuel Macron zei hij dat Europa het goede voorbeeld kan geven en deze neerwaartse spiraal kan doorbreken. Metz is de laatste bestemming van zijn bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven 3 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
7: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
8: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple.
9: Niet wachten tot je koffer kwijt is. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
10: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.
11: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle.
12: Jeremy Kesseler.
0: Op je maandagmorgen die lekker voortkabbelt met John Hyatt en Cher.

Have a little faith in me op 103.1. De beste muziek ooit gemaakt. Het is rustig maandag op deze manier, hè? Ja, lekker. Ook Cher, strong enough na 9 uur. Niet te veel drukte. Is de maandag blues of zit je in je goede energie? Het laatste uur ochtendshow tot aan 10 uur. Lekker veel muziek om dat door te komen met Lily Allen zometeen. En vergeet niet, daar is je dan. De muziekquiz. We gaan hem weer spelen vandaag. Volgend diner voor 2 bij Il Forno op deze 28 september. Dus houd WhatsApp in de aanslag 675-1031.

0: typisch kenmerk van Emma Heesters begon op YouTube, vond Rolf Sanchez in deze powerlifting dachten.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Noemen ze dus geen ad-libs in muzikale termen, nu we toch met een muziekquiz bezig zijn? Volgens mij wel, hè? Ja, kijk, te veel The Voice of Holland, daar komen dit soort uitspraken allemaal voorbij. Ik draai liever de muziek dan dat ik het ook maak overigens, hoor. Zingen moet je niet aan mij overlaten. Dat doe ik ook niet. Ik heb wel hier een fragment voor je, voor een nieuwe editie van de muziekquiz op deze maandag de 28e. We spelen om een diner voor twee bij Il Forno. Let op, let op.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Don't talk to me, as if you think I'm...
0: Heel relaxed, heel relaxed allemaal, als je dat zo hoort. Wat is er weggepiept? 675-1031. Een lekkere Italiaanse hap wanneer het jou uitkomt. We hebben hier het dietegoedbon liggen voor Il Forno. 675-1031. App ons het woord. Wat is weggepiept volgens jou?

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love. Love, love.
3: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Ben je nou weer bij your byside geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
4: Justitie looft 10.000 gulden uit voor gouden tip moordzaken. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een beloning van 10.000 gulden... per gouden tip uitgeloofd voor de ontmaskering van de daders in 3 recente moordzaken. Officier van Justitie Clara Liato Willem zei tijdens een persconferentie afgelopen zaterdag... dat de hulp van de samenleving hard nodig is om deze misdrijven op te lossen... en de nabestaanden antwoorden te bieden. Het gaat om de moord op Rachid Paulina, de verpleegkundige van het CMC ziekenhuis, dat vorige week maandagochtend werd neergestoken bij een complex in Sarsaka. Ook voor de moord op Garces Julio Ricardo is de politie op zoek naar getuigen. Deze Colombiaanse man werd op vrijdag 25 september levenloos aangetroffen bij Playa Santa Cruz. Tot slot, de moord op Anthony Alex Dasmati. Afgelopen vrijdag werd deze strandstoelverhuurder op de parkeerplaats van Playa Jeremy door 2 gemaskerde mannen doodgeschoten met ongeveer 10 kogels terwijl hij in zijn auto zat. In alle 3 de zaken zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen met informatie wordt verzocht anoniem contact op te nemen met de politie via 108. En vanaf vandaag is de nieuwe Nederlandse podcastserie Rebel te beluisteren, waarin verhalen centraal staan van mensen die opstaan tegen onrecht. Voor Curaçaose luisteraars is de 2e aflevering speciaal. Deze gaat over de Curaçaose verzetsheld Tula en zijn strijd voor vrijheid in 1795. Het scenario voor deze aflevering is geschreven door Milouska Meulens, met acteur Kiever Zwart als de stem van Tula. Aan de 10-delige audiodramaserie van BNNVARA werken bovendien veel bekende namen met Curaçaose roots mee, waaronder acteurs Ritsa Stasia en Kendrick Edmond, auteur Julian Ignacio en percussionist Vernon Chatelain. De hele serie is vanaf nu gratis te beluisteren via de NPO Luister-app. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesselen.
4: Mist het niet. Aerosmith zometeen na Billy Ocean. Paradise FM. Gonna get tough.

Hoe zit het met de wijze levenslessen? Heb je FOMO? Ken je dat nog? De fear of missing out? Of is dat al lang achter je? Als je jong bent heb je dat vaker. Nou, sommige vrienden van mij hebben dat op hun 43ste nog. Zelf ben ik 47, heb ik nog een paar jaar te gaan volgens mij in dit mooie leven op Douche Corsau. En daar ben ik nog volop van genieten, dus ik snap Aerosmith ook wel. I don't wanna miss a thing. In de ochtendshow, met nu Pixie Lab.

Iedereen verdient een vakantie, maar wat zijn we blij dat hij weer terug is. En jij ook hopelijk als luisteraar van Paradise 103.1. King Love and Pride, gevolgd door Johnny H. Jazz. En zometeen vakantieganger Joris Reer weer in je ochtend tussen 10 en 12. Geniet ervan, bij hem met onder meer Gloria Estefan en Bruce Springsteen. Ik wens je een prettige maandag verder.

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie beloven 10.000 gulden per gouden tip over 3 moordzaken. Het gaat om Rachid Paulina, Garces Julio Ricardo en Anthony Alex Dasmati. De 3 mannen werden in september doodgeschoten of neergestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen kunnen anoniem contact opnemen met de politie. De economieën van Curaçao en Sint Maarten herstellen sterk, vooral dankzij toerisme en particuliere investeringen. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De bank waarschuwt dat de groei moet worden vastgehouden en dat beide economieën minder afhankelijk moeten worden van toerisme. Curaçao kan inzetten op duurzame energie en Venezuela. Sint Maarten op klimaatbestendigheid en betere infrastructuur. Dan nog internationaal nieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht van het neerschieten van een 61-jarige man op een vol terras. Het slachtoffer overleed. Tijdens zijn bezoek aan Metz heeft paus Leo gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. In het bijzijn van president Emmanuel Macron zei hij dat Europa het goede voorbeeld kan geven en deze neerwaartse spiraal kan doorbreken. Metz is de laatste bestemming van zijn bezoek aan Frankrijk. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Dat schrijven 3 inspecties in een brandbrief aan staatssecretaris Claudia van Brugge. In de instellingen verblijven ongeveer 450 jongeren. Zij missen vaak onderwijs. De staatssecretaris zegt naar oplossingen te zoeken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Zo zeg, doet hij het nog?
4: Ja hoor, Bruce.

0: Gloria Esteban. Opsa, op Paradise 103.1 FM. Deze ochtend, deze maandagochtend. Het is 10 minuten over 10, exact. En ja, ik ben weer terug na een vakantie van 3 weken. 3 weken weg geweest. Eerst naar Nederland, toen naar Italië doorgevlogen. In de wijnstreken daar rondgereden. En kennis gemaakt met de lokale cuisine. En de lokale, ja, hoe zeg je dat? De vinzi. De vinzi, is dat een woord? Nee, in ieder geval lekker veel Italiaanse wijnen en eten daar naar binnen gewerkt. Toen nog eventjes een paar dagjes Ulanda. En nou ja, toen eind vorige week weer terug op het eiland gekomen. Maar wat een heerlijke tijd hebben we gehad daar. Nelly Rossa zit nog hier in de studio. Heb ik iets gemist eigenlijk?
1: Hoe het is je weg was, bedoel je?
0: Ja, wat is het allemaal goed gegaan?
1: Ik denk eerder dat het, wat het nu vooral speelt, is toch wel van het afgelopen weekend, of de afgelopen week.
0: Ja.
1: En daar was je gewoon ook op het eiland.
0: Ja, oké. Okay, maar dat
1: verschrikkelijke moordzaken.
0: Ja, oh ja, dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, natuurlijk ook de onveiligheid op scholen.
0: Jeetje zeg, nou, ik ga wel weer op vakantie, hoor, als het zo moet.
1: Maar we hebben het wel goed gedaan gisteravond met voetbal.
0: Oké, okay, ja. En Kaya was leuk.
1: Kaya was er ook. Simang di Cultura is gisteren ook gestart.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook met Pride.
0: En de Pride is gestart, ja. Nou, wat leuk zeg. Goed, ja, en mijn dieet is ook gestart.
1: Jouw dieet?
0: Ja, ik ga met dieet. Ik ga eventjes gezond leven.
1: Wil je weer tenge-tenge worden?
0: Ja, nou, dat was een beetje confronterend. Maar afgelopen zaterdag kwam mijn dochter van 3 naar me toe. En die zegt, papa, er groeit een baby in je buik.

Third World op Paradise 103.1 deze maandagochtend. Ik hoop dat je alles onder controle hebt en weer geniet van al je collega's om je heen die je dat lange weekend hebben moeten missen. Het is toch weer fijn om die maandagochtend al die vrolijke gezichten weer tegen te komen en het weekend door te spreken in de kringgesprekken. Ja, natuurlijk. Hè. Taylor Swift zo meteen voor je op 103.1. Deze van D-Light. The groove is

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zeg mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samen.

0: Justitie looft 10.000 gulden uit voor gouden tip moordzaken. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een beloning van 10.000 gulden... per gouden tip uitgeloofd voor de ontmaskering van de daders in 3 recente moordzaken. Officier van Justitie Clarelli Hato Willem zei tijdens een persconferentie afgelopen zaterdag... dat de hulp van de samenleving hard nodig is om deze misdrijven op te lossen... en de nabestaanden antwoorden te bieden. Het gaat om de moord op Rachid Paulina, de verpleegkundige van het CMC ziekenhuis, dat vorige week maandagochtend werd neergestoken bij een complex in Sarsaka. Ook voor de moord op Garces Julio Ricardo is de politie op zoek naar getuigen. Deze Colombiaanse man werd op vrijdag 25 september levenloos aangetroffen bij Playa Santa Cruz. Tot slot, de moord op Anthony Alex Dasmati. Afgelopen vrijdag werd deze strandstoelverhuurder op de parkeerplaats van Playa Jeremy door 2 gemaskerde mannen doodgeschoten met ongeveer 10 kogels terwijl hij in zijn auto zat. In alle 3 de zaken zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen met informatie wordt verzocht anoniem contact op te nemen met de politie via 108. En vanaf vandaag is de nieuwe Nederlandse podcastserie Rebel te beluisteren, waarin verhalen centraal staan van mensen die opstaan tegen onrecht. Voor Curaçaose luisteraars is de 2e aflevering speciaal. Deze gaat over de Curaçaose verzetsheld Tula en zijn strijd voor vrijheid in 1795. Het scenario voor deze aflevering is geschreven door Milouska Meulens, met acteur Kiever Zwart als de stem van Tula. Aan de 10-delige audiodramaserie van BNNVARA werken bovendien veel bekende namen met Curaçaose roots mee, waaronder acteurs Ritsa Stasia en Kendrick Edmond, auteur Julian Ignacio en percussionist Vernon Chatelain. De hele serie is vanaf nu gratis te beluisteren via de NPO Luister-app. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Ja, van harte goedemorgen. Sophie B. Hawkins naar deze van UB40.

maandagochtend Paradise op 100.1 FM. Sophie B. Hawkins was dat. Zeg, ik weet niet wat jouw plannen voor deze week zijn. Jouw goede voornemens voor deze week. Ik wens je er in ieder geval heel veel plezier bij. En dat is het belangrijkste, toch? Plezier hebben in wat je doet in je werkweek. Die plezier die is hier in ieder geval wel te vinden. Enrique Iglesias zometeen. Tired of Being Sorry hoor je na deze van Badu.

gewoon loving you. REO Speedwagon op Paradise 103.1 FM. Zo, hè, de eerste dag terug van de drie wekelijkse vakantie. Drie weken durende vakantie. Ja, het is wel weer even wennen hoor. Al die knopjes. Waar zijn deze knoppen nou allemaal voor zich? Al die knoppen, het lijkt wel lente. Spice Girls, nu op Paradise. Stop.

0: 12 uur. Arie Winterswijk met het nieuws. De nieuwe Nederlandse podcastserie Rebel is vanaf vandaag gratis te beluisteren via de NPO Luisterapp. In de tweede aflevering staat de Curaçaose verzetsheld Tula centraal. Hij streed in 1795 voor vrijheid. Milouska Meulens schreef het scenario. Acteur Kiefer Zwart spreekt de stem van Tula in. De serie telt 10 afleveringen over mensen die opstaan tegen onrecht. Het Openbaar Ministerie en de politie beloven 10.000 gulden per gouden tip over 3 moordzaken. Het gaat om Rachid Paulina, Garces Julio Ricardo en Anthony Alex Dasmati. De 3 mannen werden in september doodgeschoten of neergestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen kunnen anoniem contact opnemen met de politie. Dan nog internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanjagen. Een vat Brentolie werd 1,8% duurder en kostte $106.20. De Dow Jones daalde kort na opening 0,8%. Franse aanklagers eisen 2 jaar cel met een enkelband tegen oud-minister Rachida Dati. Ze wordt beschuldigd van corruptie en beïnvloeding. Dati zou als Europarlementariër voor Renault-Nissan hebben gelobbyd en daarvoor €900.000 hebben aangenomen van een Nederlandse dochteronderneming. Ook eisen aanklagers 5 jaar uitsluiting van publieke ambten. Amerikaanse consumenten laten zich deze kerst bij hun zoektocht naar cadeaus steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT. Volgens Adobe Analytics neemt het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar webwinkels met 130% toe. De online verkopen stijgen naar verwachting met 6,7% tot $275,1 miljard. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Ja, het volle borst nu met Toto. Africa is hier.

0: Nou, ik blijf nog eventjes, als je het niet erg vindt.
1: Ja. Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Shakira. Het was Objection. Zeg, vandaag in de aanbieding een lekker diner voor twee bij restaurant Il Forno. Dat is genieten op zijn Italiaans. Echte Italiaanse pizza's. En ik had het zeggen, want ik was in Italië op vakantie onlangs. En ja, die pizza's daar, die hebben verdacht veel weg van diegene die ze bij Il Forno verkopen. Heerlijk. Het kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Wat is hier...

ook vandaag weer de lekkerste, vrolijkste, zomerste muziek ooit gemaakt door je speakers op 103.1 FM. It's Paradise. En Wham hoorde je daar. Zo meteen naar muziek van The Script. Staat op het script. Eerst hier Whitney Houston en Oelala.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

Justitie looft 10.000 gulden uit voor gouden tip moordzaken. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een beloning van 10.000 gulden... per gouden tip uitgeloofd voor de ontmaskering van de daders in 3 recente moordzaken. Officier van Justitie Clarelli Hato Willem zei tijdens een persconferentie afgelopen zaterdag... dat de hulp van de samenleving hard nodig is om deze misdrijven op te lossen... en de nabestaanden antwoorden te bieden. Het gaat om de moord op Rachid Paulina, de verpleegkundige van het CMC ziekenhuis... dat vorige week maandagochtend werd neergestoken bij een complex in Sarsaka. Ook voor de moord op Garces Julio Ricardo is de politie op zoek naar getuigen. Deze Colombiaanse man werd op vrijdag 25 september levenloos aangetroffen bij Playa Santa Cruz. Tot slot, de moord op Anthony Alex Dasmati. Afgelopen vrijdag werd deze strandstoelverhuurder op de parkeerplaats van Playa Jeremy door 2 gemaskerde mannen doodgeschoten met ongeveer 10 kogels terwijl hij in zijn auto zat. In alle 3 de zaken zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen met informatie wordt verzocht anoniem contact op te nemen met de politie via 108. En vanaf vandaag is de nieuwe Nederlandse podcastserie Rebel te beluisteren, waarin verhalen centraal staan van mensen die opstaan tegen onrecht. Voor Curaçaose luisteraars is de 2e aflevering speciaal. Deze gaat over de Curaçaose verzetsheld Tula en zijn strijd voor vrijheid in 1795. Het scenario voor deze aflevering is geschreven door Milouska Meulens, met acteur Kiever Zwart als de stem van Tula. Aan de 10-delige audiodramaserie van BNNVARA werken bovendien veel bekende namen met Curaçaose roots mee, waaronder acteurs Ritsa Stasia en Kendrick Edmond, auteur Julian Ignacio en percussionist Vernon Schotlijn. De hele serie is vanaf nu gratis te beluisteren via de NPO Luister-app. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.

Het is Eagle, I Carry Safe Tonight op Paradise 103.1 FM. Deze maandagochtend onderweg naar de lunchpauze. Ja, mijn buikje begint al een klein beetje te knorren. Ook al is dat vrij bijzonder als je bekijkt wat ik gisteravond heb verorberd. Wat daggerookte sperrips, bami en zelfgemaakte peper daardoorheen. Ja. Het was heerlijk, het was veel. Bovenal fantastisch. En toch heb ik nog honger.

Coldplay hoorde je. Viva la vida. Zo meteen hier onze Pepijn Bieren Broodspot, die jou door de lunchpauze begeleidt met veel muziek en veel actualiteit. Veel plezier met de beste man. En wij spreken elkander morgen weer vanaf een uur of tien. Fijne dag, later.

Geniet u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vanaf vandaag gelden extra veiligheidsmaatregelen op scholen. Rond scholen met een verhoogd risico surveilleert de politie extra. Alle scholen bespreken respect, tolerantie en het voorkomen van geweld. Er komen vaste regels voor het melden van incidenten en een aanspreekpunt per schoolbestuur. Een werkgroep komt tot december wekelijks bijeen. Onderwijsbond Doen noemt dit een eerste stap. De nieuwe Nederlandse podcastserie Rebel is vanaf vandaag gratis te beluisteren via de NPO Luister-app. In de tweede aflevering staat de Curaçaose verzetsheld Tula centraal. Hij streed in 1795 voor vrijheid. Milouska Meulens schreef het scenario. Acteur Kiefer Zwart spreekt de stem van Tula in. De serie telt 10 afleveringen over mensen die opstaan tegen onrecht. Dan internationaal nieuws. De waterstand van de Rijn in Duitsland is maandag verder gezakt. Bij Keulen werd een nieuw laagterecord van 40 centimeter gemeten. Later deze week daalt het peil naar 36 centimeter. Bij Kalp zakt het waterpeil naar min 3 centimeter. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren en is het vrachtvervoer tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn gehalveerd. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Conflictmonitor AC-LED bevestigt dat federale troepen de stad hebben ingenomen. Regeringstroepen vechten al dagen met rebellen uit Tigray. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote hoeveelheden militair materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet. Onderzoekers zeggen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld. Ze adviseren vaste afspraken en procedures. Staatssecretarissen Annette Bertram en Dirk Boswijk herkennen die conclusies. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pijn, bier en broodspot.
4: En die zegt een oprecht goeie

0: singeltje van Jocelyn Brown, Incognito, hoorde je.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Waarbij Jocelyn Brown dan dus niet incognito was. Want ik heb gezegd dat zij bij incognito zat. Maar dat geldt er zijde. 9,5 minuut over 12. Een oprecht goede maandagmiddag. Jawel, zometeen ga ik bellen met Mark Kampers. Hij is weer terug. Straks de quote van de dag. Gaat over de opmars van 50 plus modellen. En dat is dan niet het gewicht, maar de leeftijd. 50 plus modellen op de catwalk tijdens de Fashion Week in Paris. Oelala. We nemen zo rond 20 minuten voor één het lokale nieuws met je door. En dat zijn ik en Vanessa Werkhoven. We spelen het eerste uur. De muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner. Voor twee bij Il Forno. En in het tweede uur natuurlijk de spotlight. Vandaag onder meer jarig de bassist van Steppenwolf, Nick St. Nicholas, de drummer van 10cc, Paul Burgess en Jennifer Rush, bekend natuurlijk van The Power of Love. Dat allemaal straks, maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, ik heb 4 weken lang heb ik het zonder Mark moeten doen, het Nederlandse nieuws. Maar gelukkig is hij terug van zijn welverdiende vakantie. Goedemorgen, of voor jou goedemiddag ook natuurlijk, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan maar meteen even. We hebben het zo meteen over telefonie op de fiets en in de auto. Maar eerst dit. De partij Pro, dat is GroenLinks Partij van de Arbeid, dat gaat tegenwoordig door het leven als Pro, komt met een voorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Dat klinkt mij vrij logisch in de oren eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. En dat vindt Kamerlid Lisa Vliegendhart van Pro ook. Op dit moment wordt abortus nog te veel gezien als een mogelijke misdaad. Terwijl het volgens haar echt gaat om medische zorg. Ja, en op dit moment staat abortus dus in Nederland in het wetboek van strafrecht. En volgens haar moet dat er echt uit. Want ja, hiermee worden vrouwen, zegt zij, gecriminaliseerd. Maar dit kan natuurlijk allemaal best wel ingewikkeld worden. Want dat ligt heel gevoelig in Nederland. En we weten dat ze op dit moment ook de VVD nodig hebben voor een meerderheid. Dus daar hangt het een beetje mee vast. Alleen die voorwaarden die er op dit moment zijn, want er zijn natuurlijk voorwaarden waar je aan moet voldoen, die blijven natuurlijk wel gewoon in stand. Maar ze willen het wel uit dat strafrechtboek krijgen.
0: Ja, nou begrijp ik die ophef eigenlijk niet. Want je zou zeggen, abortus is in Nederland, en daar kan je van alles van vinden, maar dat is de feitelijke situatie. Abortus is in Nederland genormaliseerd. Indien iemand, een vrouw, dat nodig vindt, kan het gebeuren.
2: Ja, en daar zijn ook gewoon voorwaarden aan. Dus het is niet zomaar dat je zegt van nou, bij de abortuskliniek kom erop. Daar gaat best wel een lang traject aan vooraf. En er moeten natuurlijk een aantal weken moeten daarvoor staan. Dus het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat zoiets natuurlijk in het strafrechtboek staat. Want daarmee keur je het eigenlijk ook meteen af natuurlijk.
0: Dan een naar bericht. 8 maanden cel krijgt de 19-jarige Ali A. voor het doodrijden van een 33-jarige zwangere vrouw. Dat heeft de rechtbank vandaag opgelegd. Ik vind dan in alle eerlijkheid 8 maanden niet veel.
2: Ja, dat vind ik inderdaad ook echt tegenvallen. Maar in maart vorig jaar reed die Ali A. Hij was toen net pas 18 jaar geworden, reed hij met een flinke snelheid over de snelweg, 115 km per uur over een, nou geen snelweg, maar over een weg waar je 50 km per uur mocht. En hij haalde in en raakte volgens de auto van het zwangere slachtoffer vol aan de zijkant. En ja, de vrouw is dus daar zelfs bij overleden. En ze was zwanger, dus dat is ontzettend treurig. Ze belandde in de sloot. En volgens justitie was die Ali A onder invloed van, ik was helemaal niet van op de hoogte, maar van een bijzondere schoonmaakspray. Dat noemen ze dust spray. En dan jongeren die gaan dat dan inhaleren en dan kom je in een soort roes terecht. Nou, de rechter heeft dat niet kunnen vaststellen. Maar in ieder geval krijgt hij dus nu wel een straf opgelegd van wat je zegt, 8 maanden. En hij mag ook 5 jaar geen auto besturen.
0: Nou, zijn er eerder dit soort berichten geweest, ook de afgelopen periode. En er gaan stemmen in Nederland op om dit soort verkeersovertredingen, om die veel en veel zwaarder te bestraffen.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het ook een hele lage straf. Ik vind het ook opvallend eigenlijk. Maar misschien heeft ze leeftijd ermee te maken, dat weet ik ook niet precies. Maar je hoort wel steeds vaker dat dit echt harder aangepakt moet worden, inderdaad.
0: En dan tot slot, bijna 50% van de fietsers in Nederland en 6 op de 10 automobilisten, oftewel 60%, gebruikt onderweg wel eens de telefoon. Heeft men het dan over bellen, appen, dat soort dingen? Of over, weet ik veel, een nummer op Spotify skippen?
2: Nee, het is echt letterlijk je telefoon aanraken. Even toch nog een appje sturen. Hoe zit het eigenlijk met jou, Pepijn? Want even eerlijk dan, hè? Gebruik jij je telefoon achter het stuur? Raak je hem wel eens aan? Stuur je wel eens een appje?
0: Nooit.
2: Behalve
0: als ik bij het stoplicht stilsta. Toevallig heb ik jou geappt toen ik bij het stoplicht stilstond. Van hey, welkom terug bij vakantie. Maar nooit als ik aan het rijden ben. Ik ben echt een ouderwetse automobilist. Ik let volledig op de weg. Ik heb muziek aan. Dat speelt zichzelf lekker af. Ik heb de radio aan en luister daarnaar. Dat gaat ook vanzelf. Daar hoef ik ook niks aan te doen behalve de volumeknop. En voor de rest ben ik volledig geconcentreerd op de weg. Als mensen mij bellen in de auto, dan verbreek ik de verbinding. Ik neem niet aan.
2: Wow, dat vind ik ook heel goed van jou. Want kijk, er is vandaag een campagne gestart in Nederland. Een nieuwe mono-campagne. En eigenlijk wordt iedereen opgeroepen. Als je nou die auto instapt, gebruik dan die functie niet storen en zet die ook aan. Want het blijkt gewoon in de praktijk, als je telefoon maar een beetje oplicht, dan zegt je menselijk brein, oeh, ik moet kijken. Dus daar worden we nu toe opgeroepen. Ik vind het wel moeilijk, Pepijn, want ik ben zelf werk als verslaggever in Nederland. En ik heb tegen mijn redacteur gezegd, je moet me bellen als ik onderweg ben, maar toch blijven ze appen. Dus het zit gewoon in het systeem. Ja, dat app. Ja, maar tegenwoordig doen we alles via de app en zo. Dus ik vind het ook ingewikkeld. En ik probeer het ook echt te beperken. Want ik heb al 2 keer een bekeuring gehad. Je wordt ook gewoon flink afgeleid, Pepijn. Dat moet ik ook gewoon eerlijk toegeven. Ik heb wel nu zo'n houdertje. Dus ik probeer hem niet in mijn handen te houden. Maar in ieder geval, als ik een appje wil sturen, dan laat ik hem in het houdertje.
0: Nee, zelfs draadloos bellen, of hoe heet het, handsfree bellen, vind ik dus vervelend. Als iemand mij belt in de auto als ik aan het rijden ben, dan neem ik niet aan. Ik probeer me echt. En dat heb ik altijd gehad, achter me gewoon volledig op het verkeer te focussen.
2: Ja, want nu uit onderzoek blijkt dus dat er door het gebruik van de telefoon jaarlijks ongeveer 100 ongelukken worden veroorzaakt. Door het gebruik van die telefoon. Dus ja, doe het maar gewoon niet. En ik vind krap veel pijn hoor, want je wordt enorm afgeleid als je gebeld wordt. Weet je, daar ben ik het helemaal mee eens. Want soms dan is er een bepaalde emotie bij of je gaat een discussie aan en dan let je eigenlijk niet meer op de weg.
0: Nee, je focus verdwijnt en je gaat op de automatische piloot rijden. En ja, god, het verkeer gaat niet op de automatische piloot, kan ik je vertellen.
2: Ja, precies. Nou, je hebt helemaal gelijk, hè. Voor je het weet zit je op iemand achterop en dat wil je gewoon niet. Nou, goed, in ieder geval vandaag is een nieuwe monocampagne gestart. En laten we hopen dat iedereen beter gaat opletten.
0: Wij spreken elkaar morgen weer. Fijn dat je terug bent en tot dinsdag.
2: Ja, tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

een modeshow. Vooral piepjonge modellen verwacht, moest afgelopen week bij Gucci in Milaan even twee keer kijken. Het ene na het andere model van boven de 50 jaar oud liep over de catwalk. Een opvallende stijlbreuk in een modewereld die traditioneel vooral draait om jong, jonger, jongst. En het lijkt meer dan een tijdelijke trend. Vandaag begint de Parijse Modeweek en ook daar worden oudere modellen naar verwachting volop ingezet. Creatief directeur Mathieu Blazy van Chanel liet zijn shows in Parijs bijvoorbeeld al vaker openen door de bijna 50-jarige Stephanie Cafali. Dit voorjaar was zij een van de 15 modellen boven de 40 die Chanel selecteerde. Volgens TechWalk, een dataplatform voor de mode-industrie, boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens één ouder model voor de modeweken. Dat is 25% meer dan een seizoen eerder. Al is er een opvallende kanttekening in de modewereld, wordt een model boven de 30 al als ouder beschouwd. Volgens Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar, begon Mathieu Blazy met deze ontwikkeling. Hij kiest regelmatig vrouwen die vroeger al model waren, daarna stopten en nu opnieuw op de catwalk verschijnen. Zo zijn ook de supermodellen uit de jaren 90 weer terug. Helena Christensen, Cindy Crawford, Naomi Campbell en Linda Evangelista lopen opnieuw shows. Ook modellenbureau 2R Model Management merkt de verandering. Eigenaar Rian Dekker zegt: het merendeel van de modellen is nog steeds jong en dun. Maar er is absoluut meer vraag gekomen naar modellen die ouder zijn. Ook Saint Laurent deed onlangs een aanvraag zonder maximum leeftijd. En daar zit natuurlijk een belangrijke reden achter: de consument. De koopkracht in de mode ligt voor een groot deel bij oudere vrouwen. Vijftigers gaan met de mode mee, zijn er actief mee bezig en zij zijn de groep die het geld kunnen spenderen, zegt Dekker. Het is dus belangrijk dat de klant zich in een model herkent. En dat is ook meteen de quote van de dag. Daarnaast groeit de behoefte aan authenticiteit, zeker nu AI steeds meer beelden beïnvloedt. Dekker zegt: authenticiteit en karakter worden belangrijker in een wereld waarin veel nep is. Grijs haar kan heel eigen en hip zijn. Wij horen van merken dat echte gezichten beter verkopen. En volgens haar en van het Lam is de trend blijvend: schoonheid houdt niet op na een bepaalde leeftijd. Het is belangrijk dat deze groep meer ruimte krijgt om zichzelf te laten zien. En van het Lam vat het misschien wel het mooiste samen: oudere vrouwen stralen een bepaalde rust en zelfverzekerdheid uit. Ze hebben een enorme aantrekkingskracht. Daar past natuurlijk maar één plaat bij: Vogue, Madonna.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verhaal.

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Glenca Antonia wint goud op Zuid-Amerikaanse Spelen. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De 27-jarige Curaçaose hoogspringster Glenca Antonia heeft een gouden medaille veroverd op de Zuid-Amerikaanse Spelen in Argentinië. Met deze overwinning is ze de meest succesvolle sporter van Curaçao geworden op regionale competities in de afgelopen 5 jaar. Antonia behaalde de gouden medaille door over 1,87 meter te springen in haar tweede poging. Nadat haar concurrenten faalden op deze hoogte, probeerde ze nog 1,90 meter, maar dat lukte niet meer. Het zilver ging naar Brazilië en het brons naar Colombia, beide 1,85 meter. Eerder dit jaar werd ze al Nederlands kampioen hoogspringen in Hengelo en 2 jaar geleden werd ze indoor kampioen in Apeldoorn. En vanaf vandaag, maandag 28 september, neemt de regering concrete maatregelen om de veiligheid op scholen te vergroten. Na overleg tussen ministers, de politie, onderwijsbonden en schoolbesturen is een multidisciplinaire werkgroep opgericht om de schoolveiligheid direct aan te pakken. Rondom scholen met een verhoogd risicoprofiel zet de politie vanaf vandaag extra surveillance in. Daarnaast beginnen alle scholen de week met een reflectiemoment over respect, tolerantie en het voorkomen van geweld. Ook komen er eenduidige procedures voor het melden van incidenten en krijgt elk schoolbestuur een vast aanspreekpunt voor veiligheidskwesties. Volgens de overheid zijn dit pas de eerste stappen en wordt er gewerkt aan aanvullende maatregelen voor de korte en lange termijn. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Joey Lewis en de nieuws.

0: Ja, en ik ben een stuk met Vanessa Werkhoven, die zit hier ook. En daar ben ik ook happy gewoon mee. Mooi is dat, hè?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks spelen we de enige echte intro-quiz. Nee, het is de weggepiepte woordquiz trouwens vandaag. De muziekquiz dus. 675-1031 of via de Paradise FM-app kan je straks reageren. Gaat om een diner voor twee bij Il Forno. In het tweede uur natuurlijk het Feel Good nieuws en de spotlights. Daar beginnen we mee. De bassist van Steppenwolf, Born to be Wild, is jarig. Nick St. Nicholas. De drummer van 10cc, Paul Burgess, is jarig. En Jennifer Rush, die ken je nog wel van The Power of Love. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Nou, waar verbaas ik me over? Ja, er is een nogal aardige beloning uitgeloofd door justitie. En dat is niet iets wat ze dagelijks doen. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben een beloning van 10.000 gulden per gouden tip uitgeloofd voor de ontmaskering van de daders in 3 recente moordzaken. Dat zijn allemaal ja, echt wel spraakmakende moordzaken. Afgelopen vrijdag 25 september werd een man levenloos aangetroffen, trouwens op Playa Santa Cruz. Die is inmiddels geïnfecteerd. Gaat om een 60-jarige man uit Colombia. Er was op diezelfde dag, afgelopen vrijdag dus, een vreselijke schietpartij om 4:10 's middags.

0: je Playa Jeremy. Een man zat daar in zijn auto toen hij verrast werd door twee gemaskerde mannen met zonnebrillen. Zij openden het vuur op hem, gewoon op de parkeerplaats van Playa Jeremy, om 4:50 middags. Reden kort daarna weg, keerde toen terug, Vanessa, om opnieuw op het slachtoffer te schieten. En ze zijn vervolgens in een grijze SUV gevlucht in de richting van Lagoon. Het gaat om de 28-jarige Anthony Alex Das Matti, geboren op Curaçao. En hij is een van de mensen waarvoor dus gezocht wordt naar de daders, waarvoor 10.000 gulden beschikbaar is. Dan nog die vreselijke moord op meneer Paulina, verpleegkundige van het CMC-ziekenhuis. Die werd vorige week maandagochtend neergestoken bij een complex in Sorsaka. De dader, een vrouw, vluchtte met de auto van het slachtoffer en reed hierbij door een gesloten hefboom. Die auto is later teruggevonden. Die vrouw hebben ze dus een week later nog steeds niet. De moord dan op Garces Julio Ricardo, die 60-jarige man, die is dus levenloos aangetroffen bij Playa Santa Cruz. Hij werd vermoedelijk in zijn hoofd geschoten en daarna is zijn lichaam in de zee gedumpt. En dan dus de moord op Anthony Alex Das Matti vrijdagmiddag bij Playa Jeremy met ongeveer 10 kogels.
1: Ah, dat is toch echt bizar, hè? Dat is in een tijdsbestek van nog geen 2 weken.
0: Dit is in een week.
1: In een week, ja, 21. Ja, nee, inderdaad. Ja, jeetje, 3 verschillende moordzaken met, ja, totaal onbekende reden en daders. Dus ik begrijp dat het Openbaar Ministerie en de politie zoiets hebben van, hier moeten we wel echt, je moet er sowieso wat mee, maar hè, dat ze die 10.000 gulden
0: per zaak natuurlijk.
1: Per zaak, per gouden tip. Ja.
0: Mocht je wat weten, bel anoniem met 108. Goed, over naar de scholen. We hebben het uitgebreid gehad, ook over vorige week over gehad. Vanaf vandaag zijn er extra veiligheidsmaatregelen op de scholen. Concrete veiligheidsmaatregelen. Rondom scholen met een verhoogd risicoprofiel zet de politie vanaf vandaag extra surveillance in. Daarnaast beginnen alle scholen de week met een reflectiemoment over respect, tolerantie en het voorkomen van geweld. Er komen eenduidige procedures voor het melden van incidenten en elk schoolbestuur krijgt een vast aanspreekpunt voor veiligheidskwesties.
1: Ja.
0: De onderwijsbond Doen is tevreden met het landsbesluit over de veiligheid op scholen. Volgens de vakbond is de eerste stap gezet, maar moet het echte werk nu pas beginnen.
1: Ja, zeker. Dit zijn de eerste stappen en er wordt gewerkt aan nog meer aanvullende maatregelen voor zowel de korte als de lange termijn. Maar het is nodig. Ook op de scholen is de laatste tijd veel misgegaan. Het recente voorval van die docent die tussen leerlingen in kwam, waar een mes getrokken werd. En de docent die heeft zichzelf behoorlijk bezeerd aan het mes, is toch wel een beetje de druppel geweest. Dit is hartstikke goed. Ik denk, alle maatregelen die getroffen worden zijn natuurlijk gewoon nodig. En ik hoop dat het op deze manier een beetje ondervangen kan worden. Dat het niet nog meer misgaat. Ik denk sowieso het bewustzijn bij de leerlingen. Hè, en het dat je iedere week begint met een reflectiemoment, met een gesprek. Dit klinkt misschien als een beetje overdreven of gaat dat wel zin hebben. Maar ik denk dat op het moment dat je kinderen wekelijks ergens op wijst, dat je met z'n allen werkt aan verbetering, dat echt wel uit kan maken. En waar wij het al eerder over hebben gehad, hè, de oorzaak of eigenlijk het probleem heeft natuurlijk een diepere oorzaak vaak. En die oorzaak die ligt vaak niet op school, maar thuis en in de gezinssituatie. Dus ik hoop dat ze daar ook nog in weten door te dringen op de een of andere manier. Maar er komen dus meerdere aanvullende maatregelen. Het is een begin.
0: Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning wil volgend jaar tientallen miljoenen guldens investeren in de infrastructuur en het verkeer op Curaçao. Dat meldt de Amigo. Een belangrijk onderdeel is het meerjarig onderhoudsprogramma. Daarnaast wil het ministerie het openbaar vervoer hervormen en de verkeersveiligheid verbeteren. Ik zou zeggen, dat lijkt me allemaal heel goed. Begin met die verkeersveiligheid. Een schilder bijvoorbeeld is gewoon lijnen op de weg. Ik zie mensen de raarste dingen doen omdat totaal niet duidelijk is waar het tegemoetkomend verkeer begint en ophoudt.
1: Ja, ik hoor jou heel vaak over deze dingen. Ik denk dat ze jou eventjes moeten vragen voor wat advies, Pepijn. Maar dat zou jij, volgens mij heb jij heel veel ideeën over hoe het beter zou kunnen.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Ja, daarom. Maar goed, dat het nodig is, is duidelijk. Dus het is mooi dat ze er wat geld in gaan stoppen.

0: Even kijken hoor. 6,2 miljoen gulden aan reguliere uitgaven en 1,7 miljoen gulden aan investeringen is er begroot.
1: Ik juich het aan alle kanten toe.
0: Ja, hopen dat ze het goed gebruiken.
1: Ja.
0: Na afloop dat we in ieder geval op zijn minst lijnen op de weg zien. En wat minder gaten.
1: Hij was, gaten, hou op.
0: Ook nog.
1: Reek me de bek niet over. Hij was jarig en hij kreeg een mooi cadeau. Dick Advocaat was gisteren jarig. En ze wonnen met 6-1 van Nicaragua. Maar ik dacht dat zal een pittige tegenstander zijn. Is toch een behoorlijk land. Maar 6-1 heeft Curaçao gisteren gewonnen. Notabene in het eigen Haathoofdstadion. En het publiek genoot aan alle kanten.
0: Ik geloof dat het ook altijd wel echt een extra boost geeft. Hè? Als je thuis speelt en dan zeker voor het Curaçaose publiek. Wij zijn zo in love met de Blue Wave. Dus dat, ja. Dat zal ongetwijfeld hebben bijgedragen. Maar hartstikke mooi, twee goede wedstrijden dus.
1: En de derde zit eraan te komen. Donderdag, aanstaande donderdag om 6:00... komt het elftal opnieuw in actie tegen Trinidad en Tobago.
0: Superleuk, spannend.
1: En dan had jij nog iets over een podcast.
0: Ja, een podcastserie. Rebel komt met een aflevering over Tula. Vanaf vandaag is deze nieuwe podcastserie te beluisteren. En hierin staan verhalen centraal van mensen die opstaan tegen onrecht. Nou, dat kunnen er natuurlijk verschillende zijn. Maar voor Curaçaose luisteraars is dus de tweede aflevering van deze podcastserie heel speciaal. Want die gaat over de Curaçaose verzetsheld Tula en zijn strijd voor vrijheid in 1795. Het scenario is geschreven door Milou Meulens. Milouska Meulens is natuurlijk een bekende schrijfster en presentatrice ook. Ja, ken je Milouska niet?
1: Totaal niet.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Geen idee.
0: Ik ga zo meteen een foto laten zien.
1: Dan
0: denk je, oh die. Oh die, ja precies. En acteur Kiefer Zwart, die doet de stem van Tula. Dus hartstikke mooi. Aan de 10-delige audiodramaserie van BNN werken bovendien een heleboel bekende namen met Curaçaose roots mee. Waaronder ook acteurs Ritsa Stacia en Kendrick Edmond.
1: Oh, die! Ik heb haar opgezocht.
0: Ja. Milou, schrijf je op?
1: Ja. Nee, inderdaad. Ja, die ken ik wel.
0: Oh, die. Nou ja, precies. Ja. Maar hartstikke mooi. Dus de tweede aflevering speciaal misschien voor ons. Maar ik denk de rest van de podcastserie ook wel heel erg interessant. Rebel.
1: Morgen hopelijk ook weer heel erg interessant dat wij het nieuws doornemen.
0: Ja,
1: tot morgen.
0: Ook. Tot morgen.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Er is geen enkele druk, hoor. Maar ik zou toch mijn telefoon klaarzetten. Under Pressure, Queen en David Bowie. En waarom zou ik de telefoon klaarzetten? Het is er tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Il Forno. We kijken eventjes naar de TripAdvisor. Er staan 105 beoordelingen. Dat zijn er behoorlijk veel. En Ad de Bond uit Oosterhout in Nederland, die zegt supertop. Nou, dat is niet gewoon top, supertop. Al 7 jaar niet meer geweest en ze zijn hier nog steeds top. Is een recensie van 7 september van deze maand. Ook leuke locatie aan de Kalkersbaaiweg. We hebben 2 heerlijke pizza's gegeten. Echt voortreffelijke, dunne, krokante bodem. Ik de pizza Bilanca, ja. En de partner, de pizza Tre Formatie, zegt hij. Maar dat bedoelt denk ik Tre Formatie. Toppertje, vriendelijk personeel, dus we komen zeker terug. Ja, wat wil je nog meer weten over Il Forno? Goeie pizza's en natuurlijk hele puiken pasta's.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, ik heb een deel van de songtekst voor je vertaald. Ik wil niet tevergeefs wachten op je liefde. Vanaf het allereerste moment dat ik je in mijn ogen zag, meisje, zei mijn hart gaan door. Maar ik weet nu dat ik beneden je stand ben, maar het gevoel van wachten voelt goed. Haha, ik denk dat jij slim genoeg bent en niet het woord wat weggepiept is om te reageren en te weten welk nummer dit was. 6751031 of natuurlijk via de Paradise FM app. Dan ben je een stukje sneller. We gaan richting de spotlights straks. Nu eerst Level 42, Something About You.

0: things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Piba simple, piba bom. Eseite meta. Marca, simple, the solution. Raise a bow. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simple. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe, simple. The way pa hasi. Simple.
3: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
4: Zwemmen?
3: Ja!
4: Glijbanen?
3: Ja!
4: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
3: Dat wil ik!
4: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan!
5: Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Drie commissarissen van Fondation Marche zijn opgestapt vanwege politieke bemoeienis van minister Middelhof van Economische Ontwikkeling. Volgens hen bemoeide de minister zich met keukens, huurcontracten en de benoeming van een nieuwe directeur. Twee nieuwe commissarissen zijn benoemd. Door financiële problemen gingen salarissen later uit, die worden deze week betaald. De Ronde Markt gaat vandaag weer op tijd open. Vanaf vandaag gelden extra veiligheidsmaatregelen op scholen. Rond scholen met een verhoogd risico surveilleert de politie extra. Alle scholen bespreken respect, tolerantie en het voorkomen van geweld. Er komen vaste regels voor het melden van incidenten en een aanspreekpunt per schoolbestuur. Een werkgroep komt tot december wekelijks bijeen. Onderwijsbond Doen noemt dit een eerste stap. Dan internationaal nieuws. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. Berendsen noemt die stap onnodig. Hij wil weten wat de maatregel inhoudt en welke gevolgen die heeft. De diplomaten moeten de missie binnen 7 dagen verlaten. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote aantallen militairen en materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek van denktank HCSS. Er zijn vaste afspraken en procedures nodig. Staatssecretaris Annette Bertram verwerkt de aanbevelingen in nieuwe plannen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in Tigray hebben ingenomen. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben veroverd. De regering strijdt al dagen met rebellen uit Tigray. Alamata ligt aan een belangrijke snelweg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
5: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
6: Show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Met Steppenwolf.

0: Born to be Wild van Steppenwolf.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt om exact 7 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma. Wat ik elke dag mag presenteren. Broodje Broodspot. Daarin hebben we een vast onderdeel. Dat heet het Feel Good News. Doe zo rond pak een beet. 10 voor 2 gaat over een jongen met Ghanese roots. In Amerika, 18 jaar oud pas, die allerlei kinderen in Ghana aan het helpen is door ze meer kansen op onderwijs te bieden. Een mooi feel-good verhaal. Maar nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.

Nick St. Nicholas staat in de spotlight. Hij is de bassist van Steppenwolf. En hij werd opmerkelijk genoeg niet geboren als Nick St. Nicholas. Hij werd geboren als Klaus Karl Kasbaum. In Duitsland op 28 september 1943. Na de oorlog verhuisde hij met zijn familie natuurlijk naar Toronto. En uiteindelijk kwam hij bij Steppenwolf terecht. In 1968 werd hij de bassist net nadat de studio-opname van Born to be Wild was gemaakt, die je net hoorde. Maar ja, het is wel hun allergrootste hit. En die heeft hij dus meer dan 1000 keer live gespeeld. Hij was een apart gezicht, een opvallend gezicht van die band. Hij stond bekend om zijn extravagante outfits en verscheen zelf eens op tv in een felroze outfit met konijnenoren. Dat viel trouwens niet bij iedereen in de goede aarde. Dat nummer wat je net hoorde, Born to be Wild, is natuurlijk wereldberoemd geworden dankzij de film Easy Rider. Maar motoren, waar de film Easy Rider om draait, worden in de tekst eigenlijk helemaal niet genoemd. En in het nummer zit de woorden Heavy Metal Thunder. En daarmee bevatte een grote rockhit een van de allereerste verwijzingen naar de term die uiteindelijk heavy metal heette. Wie is er nog meer jarig? Paul Burgess, de drummer van 10cc. Hij werd geboren in 1950, vandaag dus 76. Hij begon al in 1965, toen hij 15 was, met drummen. En in 1973 kwam hij bij 10cc terecht als de tweede drummer. En dat was geen overbodige luxe, want die muziek van 10cc zit vol ingewikkelde arrangementen en allerlei trucjes die je in de studio wel kan uithalen, maar die live nogal moeilijk zijn, behalve als je dus twee drummers hebt. Zijn eerste studioalbum met de groep was Deceptive Bands, en daarop staat de wereldhit die je nu gaat horen, The Things We Do For Love. Het nummer gaat over de soms vreemde, pijnlijke en vooral herkenbare dingen die mensen over hebben voor

0: De dingen die we doen voor de liefde. 10cc, ter gelegenheid van de 76e verjaardag van Paul Burgess, de drummer.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Paul Burgess dus. Na 52 jaar, we hebben heel veel artiesten die gaan eigenlijk door. Hè? Ook al zijn ze ouder dan 76. Maar hij was er klaar mee. Na 52 jaar stopte hij in 2025 met het toeren met 10cc. Hij vond de eindeloze vlieguren en hotelkamers wel genoeg geweest. Wie is er nog meerjarig? Nou, Jennifer Rush, vandaag 66 jaar oud geworden. Ze werd geboren in 1960 als Heidi Stern in Queens, New York. Haar vader was operazanger. Ze groeide op in een muzikaal gezin dus. Ze studeerde onder meer aan Juilliard, een bekend muzikaal instituut. En ze verhuisde begin jaren 80 naar Duitsland. En daar kreeg haar carrière een enorme impuls. En daar schreef ze The Power of Love. Het nummer gaat over de overweldigende kracht van echte liefde. Een liefde die je kwetsbaar maakt, maar je tegelijkertijd het gevoel geeft dat je alles aan kunt. In Groot-Brittannië werd het nummer 1985 een gigantische hit. Stond 5 weken op nummer 1 en was de best verkochte single van een vrouwelijke solo-artiest in de Britse geschiedenis. Daarvoor kwam Jennifer Rush zelfs in het Guinness Book of Records. Maar in haar thuisland, Amerika, kwam haar eigen versie niet heel hoog. De grote Amerikaanse doorbraak kwam jaren later met de uitvoering van Celine Dion, die er in 1993 een nummer 1 hit van maakte. Na haar grote succes trok ze zich trouwens steeds meer terug uit de popschijnwerpers. Ze toert nauwelijks, houdt haar privéleven goed afgeschermd en reist een beetje heen en weer tussen grote steden zoals Londen en natuurlijk nog steeds Duitsland.

0: Jennifer Rush. The Power of Love. En dat nummer heeft er miljoenen opgeleverd.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Dit is het origineel, door haar zelf gezongen in 1985... was dat de best verkochte single van Groot-Brittannië. Er werden miljoenen fysieke exemplaren, nog gewoon echte singeltjes... trouwens ook cd's al van verkocht... Omdat zij de tekst van dat nummer heeft meegeschreven, zelf... en omdat ze de uitvoerende is, kreeg ze natuurlijk dubbel betaald. En daarna had ze mazzel. Er zijn diverse covers gemaakt, waarvan die van Celine Dion heel bekend is. Maar ook Air Supply en Laura Branigan scoorden er hits mee. Dus ze leeft comfortabel, verdeelt haar tijd een beetje... tussen New York, Londen en Berlijn. Nou, geen klagen. Hé, wie is er nog meerjarig? Want we zitten natuurlijk midden in de spotlights. De drummer van Imagine Dragons is vandaag jarig. Ja, eigenlijk moet ik zeggen ex-drummer. Hij is er vriendschappelijk uitgestapt. Daniel Platzman werd in 1986 geboren in Atlanta. Wordt vandaag 40. Hij studeerde aan de Berklee College of Music. Daar kwam hij zijn Imagine Dragons collega's Wayne Sherman en Ben McKee tegen. Hij is onmiskenbaar deel van het herkenbare geluid van die Imagine Dragons. Je hoort Believer zometeen uit 2017. Het nummer gaat over pijn en tegenslag. Die kunnen uiteindelijk worden omgezet in kracht. Dan Reynolds schreef het vanuit zijn persoonlijke ervaringen... met onder meer depressie en angst. Believer werd een mega-hit. Bleef maar liefst 52 weken in de Amerikaanse Billboard Hot 100 staan... En Platzman ging weg uit de Imagine Dragons in 2024 augustus... om zich volledig te richten op filmmuziek. Hij had al eerder muziek gecomponeerd voor films en documentaires. En zijn studie, compositie, kwam daarbij goed van pas. En hij is meer dan vriendschappelijk vertrokken. Maar hier hoor je hem nog even stevig drummen in Believer.

0: Imagine Dragons Believer vanwege de verjaardag van Daniel Pletsman, de drummer van de Imagine Dragons, op dat moment 40 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Melody Thornton is vandaag jarig. Ze werd in 1984 geboren in Phoenix, Arizona. Vandaag dus 42 geworden. Zij was het jongste lid van de Pussycat Dolls. En kreeg dan ook binnen de groep de bijnaam Baby Doll. Ze kwam vooral vanwege haar zangkwaliteit bij de groep en werd ingezet voor de hoge uithalen en de soulvolle vocalen. En dat is belangrijk, want hoewel Nicole Scherzinger het gezicht van de groep was, hoor je Melody regelmatig duidelijk boven de rest uit. Ze kon namelijk heel erg goed zingen. Ze had wel een ander probleem. Ze was totaal geen professionele danseres, zoals de meeste andere leden van de Pussycat Dolls. Tijdens haar eerste repetities moest ze daarom ook flink aan de bak met danslessen.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: Militaire bouwploeg knapt defensieterreinen op en... Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ruim 180 Nederlandse chemisten, bouwers en technici van de landmacht zijn de komende 3 weken op Curaçao en Aruba voor een grote jaarlijkse oefening. Onder zware tropische omstandigheden voeren de militairen verschillende klussen uit op defensieterreinen, maar ze steken ook de handen uit de mouwen voor de lokale gemeenschap. Op Curaçao werken de chemisten onder meer aan het verbeteren van de wegen en het plaatsen van zonnepanelen op oefenterrein Wakawa. Ook bij zorgcentrum Bethesda schieten ze te hulp. Daar vervangen ze sanitair en knappen ze de verlichting en elektriciteit op. En er komt een rechtstreekse vliegverbinding tussen Curaçao en het Duitse Düsseldorf. Luchtvaartmaatschappij TUI Fly start vanaf 29 maart volgend jaar met 2 wekelijkse non-stop vluchten op deze route. De vluchten worden uitgevoerd op maandag en vrijdag met een Boeing 787 Dreamliner. Met de nieuwe verbinding wil de maatschappij de bereikbaarheid van het eiland voor de Duitse markt vergroten. Duitsland geldt als een van de grootste vakantiemarkten van Europa en wordt door de toeristische sector op Curaçao gezien als een belangrijke groeimarkt. Ook voor reizigers vanaf het eiland biedt de route een directe verbinding met West-Duitsland. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
7: Ja.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pijn, Bier en Broodspot.
4: Dit is Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Elliman. Want tegenwoordig op Hawaii. Heeft na haar enorme succes in de jaren 80 met onder andere If I Can't Have You, haar carrière lekker op een lager pitje gezet. Zich gericht op het gezin. En geniet van een ander eiland dan Curaçao, namelijk Hawaii.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Waarbij Hawaii dan niet een eiland is, maar de staat Hawaii bestaat uit verschillende eilanden. Voor de volledigheid. Het is bijna 14:15. Zometeen het Feel Good nieuws. Gaat over Max. 18-jarige jongen uit Amerika van Ghanese afkomst. Die zorgt dat kinderen in Ghana naar school kunnen. Maar nu eerst. Nothing's gonna stop us now. Natuurlijk van Starship.

0: Starship. Nothing's gonna stop us now. En Max Owobu, die is ook niet te stoppen.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De 18-jarige Max Owobu is geen typische Amerikaanse eindexamenleerling. Terwijl zijn klasgenoten op Fordham Prep in de Bronx, New York, zich bezighouden met de examens, met het prom en universiteitsaanmeldingen, vliegt de 18-jarige Max tussendoor naar Accra in Ghana. Daar runt hij zijn eigen officieel geregistreerde Amerikaanse non-profit organisatie, de Yenko Foundation. Zijn vader komt uit Nigeria en zijn familie heeft hele sterke banden met Ghana. Rond groep 8 bezocht Max Ghana voor het eerst echt. Het was praktisch een nieuwe wereld, vertelde hij later. Vanaf zijn 15e bracht hij er iedere zomer 1 tot 3 maanden door in Ghana. Hij zag kinderen van zijn eigen leeftijd op straat spullen verkopen of in winkels werken, omdat schoolgeld bovenop de kosten voor eten, kleding en huur kwamen. En dat liet hem niet los. Max besloot niet te wachten tot hij later iets kon betekenen. Samen met een jeugdvriend, Alex Chandler, hun ouders en een Ghanese vriend van een familie begonnen ze met hun eigen zakgeld. De eerste leerling die ze hielpen was Matthew. Dat ging trouwens niet probleemloos. Max ontdekte dat er in Accra ook mensen zijn die honderden dollars vragen voor onderwijs dat nauwelijks meer is dan een strenge crash. Via een lokale vriend kwam hij uiteindelijk terecht bij de Methodist Elementary School. En toen zei hij, de kinderen waren zo blij, zo enthousiast, gewoon dolblij dat ze naar school mochten. Dus Matthew ging er ook. Maar toen Max later een foto van Matthew op zijn nieuwe school kreeg, zag hij meteen dat Matthew heel erg veel gelukkiger was. Dat Yenko, de Yenko Foundation, betekent vrij vertaald, laten we gaan. In het Twi. Het Twi is zeg maar het papiaments van Ghana. De officiële taal in Ghana is. Papiaments hier ook een officiële taal natuurlijk. Maar in Ghana is het Engels. En het Twi wordt door 80% van de bevolking gesproken. Vandaar dat Max het Twi had gebruikt. Het woord Yenko, laten we gaan. Voor $1000 per kind per jaar wordt daar een compleet schoolpakket betaald. Lesgeld, uniform, schoenen, schoolspullen, dagelijks maaltijden en veilig vervoer van en naar school. Inmiddels ondersteunt de stichting 10 kinderen. Het eerste grote bedrag kwam uit zijn eigen omgeving. We hebben het over $17.000. Maar Max wil verder kijken dan familie en vrienden. Hij zegt tegen de donateurs, ik vertel het verhaal waar ik begon, waar de kinderen begonnen. En ik wil, als we goed doen, bewijs, foto's, video's, alles. Ondertussen blijft hij trouwens gewoon scholier. Hij speelt frisbee en hij geeft dus in Ghana zomers zelf les. Ghana is mijn tweede thuis geworden. Ik voel dat dit is wat ik wil doen. Hij wil 15 kinderen zijn volgende doel door de basisschool helpen en daarna wil hij gaan uitbreiden. Ik wens je allereerst een hele fijne middag nog. Geniet zometeen van Marissa en later van Vanessa van 4 tot 7. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. En ik draai Jack Jones en Ray. De Britse zangeres Ray, Rachel Agarakin, die is van Ghanese afkomst. Ze schreef geschiedenis door in 2024 6 Brit Awards op 1 avond te winnen. En ze had haar Ghanese oma meegenomen. Ajo!

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Curaçao Pride gaat deze week van start met het thema Making Waves. Het programma biedt kunst, muziek en ontmoetingen. Vanavond is er een open mic bij Gaze en morgen opent de tentoonstelling Continuum. Donderdag vertrekt de Pride Parade bij de Renaissance Mall. De optocht eindigt op het Wilhelminaplein met een concert en persoonlijke verhalen. Drie commissarissen van Fundation Marche zijn opgestapt vanwege politieke bemoeienis van minister Middelhof van Economische Ontwikkeling. Volgens hen bemoeide de minister zich met keukens, huurcontracten en de benoeming van een nieuwe directeur. Twee nieuwe commissarissen zijn benoemd. Door financiële problemen gingen salarissen later uit, die worden deze week betaald. De Ronde Markt gaat vandaag weer op tijd open. Dan internationaal nieuws. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. Berendsen noemt die stap onnodig. Hij wil weten wat de maatregel inhoudt en welke gevolgen die heeft. De diplomaten moeten de missie binnen 7 dagen verlaten. Het Nederlandse spoor is niet klaar om in oorlogstijd grote aantallen militairen en materieel snel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek van denktank HCSS. Er zijn vaste afspraken en procedures nodig. Staatssecretaris Annette Bertram verwerkt de aanbevelingen in nieuwe plannen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië zeggen dat ze de strategisch gelegen stad Alamata in Tigray hebben ingenomen. Conflictmonitor ACLED bevestigt dat federale troepen de stad hebben veroverd. De regering strijdt al dagen met rebellen uit Tigray. Alamata ligt aan een belangrijke snelweg. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Marisa Wild.
6: Ja, Bontardi. Straks hoor je Michael Bublé, maar nu eerst Michael.

0: Adams met Summer of 69. Hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede maandagmiddag. Het is alweer maandag. We zijn bij de laatste maandag van de maand aangekomen. Van de septembermaand. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Dat je lekker wat feestjes misschien wel hebt gepakt. Keien hebben we natuurlijk achter de rug. Maar misschien heb je ook wel heerlijk uitgerust. In ieder geval hoop ik dat je weer helemaal ready bent voor de nieuwe week. Ik in ieder geval wel. Ik heb er weer onwijs veel zin in. We spelen de muziekquiz. Natuurlijk schuift Vanessa Werkhoven bij me aan. En daarnaast heb ik heel veel goede muziek. Hier is So Good.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kan het.

0: 3.
1: Curaçao hijst VN-vlag op SDG Flag Day. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ter gelegenheid van SDG Flag Day hijst Curaçao vandaag de vlag van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De vlag staat symbool voor het commitment aan een duurzame toekomst. Volgens premier Gilmar Pisas krijgt dit pas betekenis als burgers er in hun dagelijks leven iets van merken. Volgens Pisas vragen actuele zorgen, zoals de veiligheid op scholen en de positie van gepensioneerden, om serieuze aandacht en concrete actie. Curaçao richt zich daarbij op 6 hoofddoelen, waaronder de aanpak van armoede, beter onderwijs, schone energie en de bescherming van het onderwaterleven. De premier roept iedereen op om samen te blijven werken aan deze uitdagingen. En ambtenaren van verschillende ministeries werken tot en met 2 oktober intensief samen aan het verbeteren van de digitale overheidsdienstverlening. Tijdens een zogeheten sprint pakken zij het systeem eCura Case aan, met als doel om aanvragen van burgers en bedrijven sneller en transparanter af te handelen. Het idee is dat alle informatie rondom 1 aanvraag in 1 centraal digitaal dossier komt te staan. Daardoor kunnen instanties beter samenwerken en kunnen aanvragers in de toekomst eenvoudig zien wat de status van hun dossier is. De modernisering maakt deel uit van een breder plan om de overheid efficiënter en toegankelijker te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Bonjour, hier is Casey en de Sunshine Band met Give It Up.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise Band Muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een dinerboel voor twee personen. Ja, het is weer tijd om eventjes je muziekkennis te gaan testen. En deze keer gaan we spelen voor Il Forno. Ja, misschien weet je het wel van de vorige keer dat we Il Forno hebben besproken. Ja, ik ben er echt fan van. Die pizza's daar zijn dus wat dunner dan normale pizza's. Lekker crispy. Heerlijk, oh, ja, olieig. Ja, ik ben echt gek op deze pizza's. Maar ik heb laatst voor het eerst ook een zalmpasta daar gehad. Die is ook echt aan te raden. Ja, dus hou je nou van heerlijke pasta's, pizza's, lekkere wijn. Misschien gewoon lekker een ander drankje, mag ook. Ja, dan moet je daar zeker zijn. En dat op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. We gaan hem instarten. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggebracht?

Shakira hoorde hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Carly Rae Jepsen en schrijft Vanessa Werkhoven bij me aan. Voor natuurlijk ons dagelijkse kletspotvraagje. Maar nu eerst hoor je hier op Paradise Janet Jackson met What Have You Done? For

0: Nossa alegria, tudo é único paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het is vandaag Wereldnieuwsdag. UNESCO waarschuwt dat nepnieuws zich snel verspreidt via sociale media en internet. Kunstmatige intelligentie maakt het makkelijk om teksten, foto's en audio te vervalsen. Vorig jaar werden 313 internetafsluitingen gemeld in 52 landen. UNESCO roept overheden en technologiebedrijven op verantwoordelijkheid te nemen. Onafhankelijke journalistiek blijft nodig om feiten en machthebbers te controleren. Curaçao Pride gaat deze week van start met het thema Making Waves. Het programma biedt kunst, muziek en ontmoetingen. Vanavond is er een open mic bij Gazen en morgen opent de tentoonstelling Continuum. Donderdag vertrekt de Pride Parade bij de Renaissance Mall. De optocht eindigt op het Wilhelminaplein met een concert en persoonlijke verhalen. Dan internationaal nieuws. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructureel projecten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
5: Oh, fijn.
4: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
5: Nou, zet mij maar weer te koop.
4: Oké, wat wil je dan?
5: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
5: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de roze olifant in Mahai.
6: Cadre van.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Cadre van. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre van. 4 wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer?
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre vingt.
6: Exactement.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
9: Het is maandag, je luistert naar Paradise FM en hier is Sam Brown.

0: Walking Away hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, tijd voor een nieuwe kletspotvraag op deze maandag. Bonsie Maffenes.
2: Van hetzelfde voor jou, Marissa.
0: Thank you, thank you. Heb je een goed weekend gehad?
2: Heerlijk.
0: Ja? Lekker karaoke gezongen in de bar.
2: Lekker karaoke gezongen en goed, lekker een beetje uitgerust. Van alles gedaan en vooral ook van alles niet gedaan. Echt heel fijn.
0: Heerlijk, ben je klaar voor een nieuwe week? Ja, ook karaoke gezongen. En kaaien natuurlijk.
2: Ah ja, ja, zeker.
0: Het was fantastisch. Ik heb een nieuwe vraag. En ik denk dat het ook wel leuk is voor de luisteraars die of net nieuw zijn of al een hele tijd luisteren. Wat vind jij het leuke aan radio-dj zijn?
2: Wat ik heel erg leuk vind is gewoon dat ik het gevoel heb dat ik dan iedere dag even in een korte periode mee mag met de mensen, zeg maar. Uh-huh. Dus dat je, mensen zijn druk bezig met hun dag. Iedereen deelt zijn dag op hun eigen manier in, op een andere manier in. En ze nemen ons eigenlijk een beetje mee in die dag.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk niet zo dat ik bewust bij iemand op de achterbank in de auto zit mee te rijden. Of naast iemand op de bank zit of naast iemand op kantoor aan het bureau zit. Maar zo voelt het toch wel een beetje.
0: Ja.
2: Want je weet gewoon dat mensen de radio lekker aan hebben staan. Een beetje van de gezelligheid genieten die wij bieden. En dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja, dat is heel bijzonder.
2: Dat geeft me ook wel een gevoel van verantwoordelijkheid of zo. Dus dat je het toch wel zo wil indelen dat mensen echt kunnen genieten van wat je te bieden hebt.
0: Ja, het is een bijzondere baan. Want ik doe dit nu 2 maanden, 3 maanden, ik heb geen idee.
2: Ook al wat langer, denk ik alweer.
0: Maar echt als DJ, ja, ik denk zoiets.
2: Ja, een halfjaartje misschien wel.
0: Oh jeetje,
2: ja.
0: De tijd gaat zo.
2: Ja, zeker.
0: Nee, maar ik merk gewoon dat... kijk, jij hebt bijvoorbeeld voor een klas gestaan. Dus dan heb je heel bewust, heb je door welke mensen naar je luisteren. Ja. Omdat je ze fysiek ziet.
2: Ja.
0: En soms kom ik dan op plekken en dan hoor ik in één keer mijn eigen stem. Of dan hoor ik Paradise of een reclame of iets wat voorbij komt.
2: Ja.
0: En dan in één keer besef ik van, oh ja, dat is eigenlijk heel bijzonder dat op dit moment er ook mensen luisteren.
2: Ja, zeker. Wij komen gewoon bij mensen binnen. Dat is inderdaad heel bijzonder. Dus wat je zegt, wat je deelt, daar wordt naar geluisterd. En er wordt van alles van gevonden. Hè. De een vindt het hartstikke leuk en grappig. En de ander die denkt, nou, waar gaat dit nou weer over? Waar slaat dit op?
0: Ja,
2: daarin kun je natuurlijk nooit iedereen blij maken. Maar toch proberen om zoveel mogelijk een glimlach bij mensen te brengen. Dat is wel heel bijzonder.
0: En hoe is het begonnen bij Paradise dan?
2: Bij mij?
0: Ja.
2: Hoe ik hier terecht ben gekomen? Even kijken. Nou, dat is via... ze waren toen op zoek naar een vrouwelijke stem. Want er waren toen alleen maar mannen op Paradise. Hè? Dus het was Maarten en Joris en Jasper. Die deed toen de lunchshow volgens mij. Nee, die deed het middagtheater van Jasper Leegwater. En toen zat Joris nog tijdens de lunch, geloof ik. Nou, in ieder geval, Jasper die ging weg. En toen waren ze op zoek naar een... Nee, dat was nog niet eens meteen zo. Jeetje, goed verhaal. Ja. Dus we waren gewoon op zoek naar een vrouwelijke stem voor erbij. Voor in de avond. Hè. En toen ben ik komen oefenen. Toen hebben ze mij radioles gegeven eigenlijk. En toen vond ik dat zo leuk dat ik 3 ochtenden in de week kwam oefenen in de studio. En op een gegeven moment ging Jasper weg. Dat was toen ineens onverwachts aan de hand. En toen was er dus in één keer plek in een... kwam er een programma
0: van. Een uur over, ja.
2: Ja, dus... dat ging toen een open sollicitatie. Daar heb ik op geschreven. Maar toen hadden ze zoiets van... Ja, maar we zoeken eigenlijk een ervaren radiomaker. En dat was ik natuurlijk totaal nog niet. Maar toen hebben ze toch aangedurfd met mij. En toen ben ik in het diepe gesprongen.
0: Wauw.
2: Eigenlijk.
0: Wauw. Ja. Ja, toen heb je dus leren schuiven.
2: Ja.
0: En ben je van start gegaan.
2: Ja, in het diepe gesprongen leren zwemmen. En als je denk ik die audiofragmenten terugluistert van toen... Dan weet je niet wat je hoort, denk ik. Want dat was echt... volgens mij was mijn stem een octaaf hoger dan nu. Van de zenuwen puur, weet je wel. Want het was echt in het diepe.
0: Weet jij nog wel wanneer jij startte? Want jij werkt hier nu?
2: Ja, ik denk bijna...
0: 5 jaar?
2: 4, 5 jaar, denk ik.
0: Oké, is goed. Als ik het kan vinden, gaan wij morgen tijdens mijn show... jouw eerste uitzending even terugluisteren.
2: Ik weet niet of dat nog te vinden is, hoor. Ik denk het niet.
0: Nou, ik ga mijn best doen.
2: Doe maar geen moeite, want dat...
0: ik ga mijn best doen. Nou, ik vind het een leuk verhaal. En sowieso, zonder de luisteraars zijn we natuurlijk nergens.
2: Nee, absoluut.
0: Dus dat is altijd superleuk. Ja. Ik vond het leuk om te horen. Dankjewel, Vanes.
2: Yes.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Curaçao hijst VN-vlag op SDG Flag Day. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Ter gelegenheid van SDG Flag Day hijst Curaçao vandaag de vlag van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De vlag staat symbool voor het commitment aan een duurzame toekomst. Volgens premier Gilmar Pisas krijgt dit pas betekenis als burgers er in hun dagelijks leven iets van merken. Volgens Pisas vragen actuele zorgen zoals de veiligheid op scholen en de positie van gepensioneerden om serieuze aandacht en concrete actie. Curaçao richt zich daarbij op 6 hoofddoelen, waaronder de aanpak van armoede, beter onderwijs, schone energie en de bescherming van het onderwaterleven. De premier roept iedereen op om samen te blijven werken aan deze uitdagingen. En ambtenaren van verschillende ministeries werken tot en met 2 oktober intensief samen aan het verbeteren van de digitale overheidsdienstverlening. Tijdens een zogeheten sprint pakken zij het systeem eCura Case aan, met als doel om aanvragen van burgers en bedrijven sneller en transparanter af te handelen. Het idee is dat alle informatie rondom 1 aanvraag in 1 centraal digitaal dossier komt te staan. Daardoor kunnen instanties beter samenwerken en kunnen aanvragers in de toekomst eenvoudig zien wat de status van hun dossier is. De modernisering maakt deel uit van een breder plan om de overheid efficiënter en toegankelijker te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
4: Dit is Paradise FM.
6: Marisa Wildeboer.
7: Je luistert naar 103.1. Straks hoor je hier Obama. Eerst Diana Ross.

0: soms hoef je maar de eerste tonen van een liedje te horen.
1: Paradise FM.
0: Nou, je weet gelijk welk nummer het is. Ja, dat heb ik met dit nummer. Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Het is een nummer die uitkwam in 2011. Maar in 2012 werd het echt een hit. Ik hoorde het echt overal om me heen. Die videoclip werd ook best wel bekend. Daarbij probeerde ze aandacht te krijgen van haar buurman, die uiteindelijk op mannen bleek te vallen. Dat was een mooie twist. En ik zat even te zoeken van wat doet ze nu eigenlijk nog. Ik ben weinig van haar tegengekomen de laatste tijd. Maar ze heeft nu net toevallig weer een album gedropt. Even kijken, 18 september zie ik staan. Het album heet Day and Night. Ik heb het nog niet geluisterd, misschien moet ik dat even doen. Want dit blijft toch wel echt een fantastische hit. Hier is Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Hoogspringster Glenka Antonia heeft Curaçao de eerste gouden medaille ooit bezorgd op de Zuid-Amerikaanse Spelen in Argentinië. Ze won het hoogspringen met een sprong van 1,87 meter. Concurrenten uit Brazilië en Colombia kwamen niet hoger dan 1,85 meter. Bokser Fabian Williams won brons. Beide sporters zijn feestelijk ontvangen op Curaçao. Het is vandaag Wereldnieuwsdag. UNESCO waarschuwt dat nepnieuws zich snel verspreidt via sociale media en internet. Kunstmatige intelligentie maakt het makkelijk om teksten, foto's en audio te vervalsen. Vorig jaar werden 313 internetafsluitingen gemeld in 52 landen. UNESCO roept overheden en technologiebedrijven op verantwoordelijkheid te nemen. Onafhankelijke journalistiek blijft nodig om feiten en machthebbers te controleren. Dan internationaal nieuws. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Nukuman Recycle.com. Cu Nukuman Recycle. Juntos nos traha pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En hier zijn de Pointer Sisters.

Paradise. En je hoorde Swing Out Sister met Am I the Same Girl. 14 minuten over 4. Een hele goede middag. Maandagmiddag alweer. En ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Hè, dat je heerlijk hebt genoten. Ik heb zeker genoten van mijn weekend. Maar ik werd zo moe wakker vanochtend. Echt verschrikkelijk. Ik ging al om 8 uur naar bed gisteravond. Ja, maar ik weet niet wat het is. Dit afgelopen weekend, wat het is geweest. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik geen weekend heb gehad. Het is toch echt verschrikkelijk, hè? Ik kwam echt op mijn werk vandaag, hier op de redactie, met het gevoel van, is het alweer vrijdag? Inmiddels gaat het een stuk beter, gelukkig. Want als je bezig bent, dan sleep je jezelf er wel doorheen. En dan komt het uiteindelijk ook allemaal wel weer goed. En inmiddels heb ik ook zelfs zin in de show. Dus we gaan er gewoon lekker voor. Het wordt een gezellige middag. Ik ga eventjes terugblikken op het afgelopen weekend. Tenminste, op het 48-hour film project. Want dat is net geweest natuurlijk. En het was nogal een uitdaging. Ik wil heel graag weten of het allemaal gelukt is. Of het alle deelnemers gelukt is. Om op tijd een hele korte film in te leveren. Ik ga daarover bellen met Melissa Verboekert. Verder heb ik een lekkere prijs te winnen. De muziekquiz gaan we natuurlijk weer spelen. Voor een diner voor twee bij Il Forno. En het is natuurlijk Pride Week. Hè? We hebben deze week de start van, van de Pride Week. Of de Curaçao Pride. Met een nieuw thema. Making Waves. Het is een evenement waarbij iedereen wordt uitgenodigd om te vieren met z'n allen. Hè? En vooral te werken aan een inclusiever eiland. Want daar is nog steeds wel een slag te slaan. Nou ja, hoe we dit kunnen doen en wat voor leuke events er allemaal georganiseerd zijn. Daar duik ik eventjes in. Wat gaan we nog meer doen? Even zien. Een hoop lekkere muziek draaien ook. Lekker eten weggeven, zei ik al. Maar laten we vooral ook veel lekkere plaatjes draaien. Want je luistert natuurlijk naar Paradise FM vanwege de beste muziek ooit gemaakt. Zoals deze van The Verve en Bittersweet Symphony.

nummer John Legend hoorde je met Ordinary People. En er komt nog zoveel lekkers aan. Ik hoor zie zo meteen even kijken. Elton John staat klaar. Mark Elman staat klaar. Ja, en natuurlijk ook nog een heerlijk diner voor twee. Je maakt kans op een lekker diner voor twee bij Il Forno. Oh, en deze ook nog. Madness en Baggy Trousers.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs.
6: KleinCuraçaoTrips.nl.
7: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
8: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
9: UNESCO waarschuwt voor nepnieuws, AI-fraude en censuur op Wereldnieuwsdag. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Vandaag is het Wereldnieuwsdag. Deze dag staat in het teken van toegang tot betrouwbare informatie die wereldwijd onder druk staat. UNESCO en internationale mediaorganisaties zoals het World Editors Forum en de European Broadcast Union stellen dat het steeds moeilijker wordt voor burgers om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Het probleem is tweeledig. Via social media en internet verspreiden valse berichten en nepnieuws zich razendsnel. Daarnaast maakt de opkomst van kunstmatige intelligentie het eenvoudiger dan ooit om teksten, foto's en audio te manipuleren. Hierdoor blijkt iets wat echt lijkt in de praktijk steeds vaker nep te zijn. UNESCO-cijfers tonen aan dat het recht op informatie vaak tegenvalt. Ondanks wetten in meer dan 140 landen die burgers het recht geven om overheidsinformatie op te vragen, blijft bij ruim een derde van de verzoeken een inhoudelijk antwoord uit. Ook het bewust platleggen van internet door overheden is een groeiend probleem. Vorig jaar werden 313 internetafsluitingen geregistreerd in 52 landen, waardoor burgers en journalisten monddood worden gemaakt. En Curaçao Pride gaat deze week van start met het thema Making Waves. Het evenement nodigt iedereen uit om samen te vieren en te werken aan een inclusiever eiland. Het programma combineert kunst, muziek en ontmoeting. Zo is er vanavond de Open Mic bij Gaze en morgen de opening van de tentoonstelling Continuum. Andere activiteiten op het programma zijn een Sip and Paint Workshop bij Bagheera en de bekende Pride Parade. De optocht vertrekt aanstaande donderdag vanaf de Renaissance Mall en eindigt op het Wilhelminaplein, waar aansluitend het Pride Concert plaatsvindt. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
6: iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
10: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
11: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

Pussycat Dolls hier op Paradise FM. En gisteren stonden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar lieten deze dames toch wel even zien dat ze zelfs na 20 jaar na hun grote doorbraak nog altijd behoorlijk wat energie in huis hebben. De groep is speciaal voor de Pussycat Dolls Forever Tour terug met 3 van de oorspronkelijke leden. Nicole, Ashley en Kimberly. En ze werden dus met deze reunietour best wel wat uitgedaagd in het proces. Want niet alle concerten verkochten even goed. En er was hier en daar best wel wat kritiek op de shows. Maar uiteindelijk bleek daar dus in Amsterdam weinig van te merken. De bekende hits, de strakke choreografieën. En natuurlijk, ja, Nicole als grote blikvanger, als frontlady. Het publiek kreeg behoorlijk wat nostalgie voorgeschoteld. En ook Lil Kim was mee als special guest. Die had ik persoonlijk zelf echt wel heel erg graag willen zien. De show in de Ziggo Dome was dus helemaal compleet. Still going strong. Al deze

Sip en Sign, een Monday Morning Club, Pride Social en natuurlijk de Pride Parade en een Rainbow Concert. Allemaal in het teken van Pride. Het is Pride Week en vanavond trappen we hem af met een open mic night bij Gaze. En hierover ga ik zo meteen eventjes in gesprek met onze Nelly Rosa. Na vaya con Dios en heading for a fall.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Op zoek naar een andere auto of wil

Lex Jansen met het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer 3 miljard dollar in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Bij scholierenprotest in Frankrijk zijn maandag 164 mensen gearresteerd. De protesten waren op 180 middelbare scholen. 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten migranten door migratiedeals blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington met 35 landen afspraken over de opvang van migranten die niet legaal kunnen worden teruggestuurd. Vooral kwetsbare groepen lopen risico op marteling en vervolging. Achterstanden bij bruggen en sluizen kunnen tot 2035 voor 20 miljard euro economische schade zorgen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Minister Vincent Karremans komt over enkele weken met een nieuwe prioritering van infrastructurele projecten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: Onderweg naar Elvis Crespo, naar Billy Ocean. Paradise.

0: Elvis Crespo hier op Paradise FM en Pinta Me hoorde je. Ik kreeg van de week een berichtje. En in dat berichtje, ja, ik krijg wel vaker berichtjes. Dat heb je soms als je bij de radio werkt. Dat mensen aan je vragen van, nou, zou je het hier en hier over willen hebben tijdens de show? En soms dan denk ik, oh, ja, dat is leuk. En soms dan denk ik, oh, nee, nee, dat gaan we niet doen. En soms dan denk ik, wat? Waarover? Nou, dat was nu dus het geval. Er werd mij gevraagd of ik het wilde gaan hebben over panic. Of nee, niet panic. Nee, niet panic. Sorry, moet ik het wel goed zeggen. Panic healing. Want er zijn namelijk workshops, panic healing workshops die gegeven gaan worden. Ja, het eerste wat ik deed was eventjes googelen wat dan panic healing was. En toen werd het me nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus ik dacht, nou, misschien wel heel erg leuk om daar eventjes over in gesprek te gaan. Bij mij in de studio Sarayda en Mickey, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou ja, laten we dan maar gelijk eventjes met de deur in huis vallen. Panic healing, dus P-R-A-N-I-C. Wat is het?
2: Ja, panic komt van het woord prana.
0: Ja.
2: Prana betekent levensenergie.
0: Mm-hmm.
2: Het is een woord in Sanskriet.
0: Ja.
2: Dus het is levensenergie healing. Dus je wordt geheeld met levensenergie.
0: Ja, het woord prana ken ik alleen van een documentaire die ik een keertje zag, waarin mensen beweerden dat ze van prana konden leven. Dus niet meer eten, weinig drinken en dan gewoon puur overleven op de levensenergie. Die prana hebben we het over.
1: Precies.
2: Ja, en prana vind je in alles. Alles wat leeft.
0: Ja.
2: Dus planten, dieren, mensen, alles vind je prana in. Want als er geen prana in zit, is er geen levensenergie.
0: Mm-hmm.
2: Dus je ziet een lijk.
0: Een lijk heeft geen prana,
2: dat
0: lijkt mij.
2: Geen prana.
0: Oké, okay. Ja, precies. Die is helemaal klaar. Ja.
2: Dus we werken op...
0: Je mag iets dichter bij de microfoon, hoor.
2: We werken op die energie,
0: ja.
2: Dus levensenergie. Want je lichaam heeft zelf de zelfhealing... potentie.
0: Ja.
2: Dus we maken gebruik van de levensenergie die je lichaam al heeft. Om die dus te stimuleren. Dat je lichaam dus sneller beter wordt.
0: Maar en waar hebben we het dan over? Want ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, wat je nu zegt, denk ik, oké, stel je voor, je hebt een griep. Hè, dan is die levensenergie die je al in je hebt. Als je daar, nou ja, op een bepaalde manier, daar ga je misschien straks meer over vertellen. En tijdens de workshop sowieso. Als je die op een bepaalde manier inzet, dan word je sneller beter. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook hele heftige dingen die je, hè, waar je ziek van kan worden. Ja, dan werkt dat anders, denk ik.
2: Nou, het werkt allemaal hetzelfde met verschillende protocollen.
0: Oké.
2: Dus als je je ziek voelt, dan is je levensenergie ook lager.
0: Ja, logisch. Ja.
2: Stel je hebt pijn in je knie.
0: Mm-hmm.
2: Dan heeft je knie ook andere energie dan een normale knie.
0: Ja, maar oké, laten we die even als voorbeeld noemen. Die is redelijk onschuldig. Je hebt pijn in je knie. Hoe zet je dan je prana in om die knie beter te maken?
2: Dat leer je dus in de cursus.
0: Oh, dat mogen we nu niet horen.
2: Ja,
0: oké, okay. Ben wel
2: maar
0: nieuwsgierig namelijk.
2: Het is energie. Je leert hoe je dan je handen actief maakt.
0: Ja.
2: Hoe je dan energie die ziek is, verwijdert. En hoe je nieuwe energie bijzet.
0: Ja.
2: Dus een hoger niveau van prana. Dat je knie dus vanzelf dat energie krijgt, dat die beter wordt.
0: Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die nu luisteren en die denken, ja, maar dit kan je toch niet, dat kan. Dat bestaat niet en dat kun je toch ook niet zomaar zeggen? Want hoezo kun je met je handen je eigen knie beter maken?
1: Ja, dat kan. Ja, het heeft allemaal met energie te maken en... disbalansen, zeg maar, in de energiehuishouding van je lichaam. Er zijn energieknooppunten in je lichaam die ook bekend staan als chakras.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld. En als die niet in balans zijn, kun je klachten hebben van uiteenlopende aard, zeg maar. Het kunnen lichamelijke klachten zijn, maar het kunnen ook psychische klachten zijn.
0: Ja.
1: Die daaruit kunnen voortkomen. Dus pranic healing probeert dan de energie, zeg maar, de eerste te balanceren.
0: Mm-hmm.
1: De energie die stoort, zeg maar, te verwijderen.
0: Ja.
1: En nieuwe energie erin te pompen, zeg maar.
0: Ja, en dat kun je allemaal zelf doen.
1: Dat kun je allemaal zelf doen. Je kan het op jezelf toepassen. Maar je kan het ook op iemand anders toepassen.
0: Is dat hetzelfde als, want ik weet dat mijn vader op een gegeven moment een Reiki-cursus had gedaan. Is dat te vergelijken?
1: Het is te vergelijken.
0: Dat is iets wat veel mensen kennen.
1: Juist. Het is te vergelijken. Het is allemaal energiewerk, zeg maar.
0: Ja.
1: Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Maar het zijn andere protocollen, zeg maar, die je toepast bij pranic healing. Bij Reiki bijvoorbeeld doe je met handopleggingen. Dus ja. Dan raak je de persoon daadwerkelijk aan.
0: Ja.
1: Bij pranic healing dus niet.
0: Maar je kan Reiki ook op afstand geven.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Hetzelfde ook dus met pranic healing. Met pranic healing is het allemaal afstandwerk. Zeg.
0: Ja.
1: Dus je raakt de persoon eigenlijk niet of zo min mogelijk aan. En dat heeft dan te maken met hoe de energiehuishouding is.
0: Ja.
1: Of die verstoord is of niet. Ik ben zelf fysiotherapeut van huis uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo af en toe, met toestemming van sommige patiënten, als ik merk van met de conventionele fysiotherapie lukt dat niet zo goed,
0: ja,
1: of niet snel genoeg naar mijn zin, dan vraag ik gewoon om toestemming en ik leg ze uit wat het allemaal is. En degene die ervoor openstaan, die kan ik dus met pranic healing nog verder helpen.
0: Ja, dus dan zou je inderdaad, want mijn volgende vraag was, voor wie is deze workshop dan? Dan zou je kunnen zeggen van, nou, voor mensen die misschien al in de zorg werken en dit zouden willen toepassen. Maar voor wie is deze workshop nog meer interessant?
1: Voor iedereen.
0: Voor iedereen? Voor
1: iedereen. Ook de leek, ook zeg maar de huisvrouwen. Het maakt niet uit. Je kunt actief zijn in de gezondheidszorg of niet. Het heeft allemaal met mensen te maken.
0: Ja.
1: En je opleidingsniveau heeft daar helemaal niks mee te maken. Het is gewoon energie, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, voor iedereen die nu luistert, waar kunnen we informatie vinden over de pranic healing en waar kunnen we natuurlijk deelnemen aan deze workshop?
2: Ja, mensen kunnen mij opbellen. Sorayda Bishop. Mijn telefoonnummer is 518-1223. Dan pak ik zelf op en dan geef ik alle informatie.
0: Oké, okay, helemaal goed. Nou, mocht je dit nu horen en denken, ja, maar ik zit in de auto, ik kan niet, ik heb het niet opgeschreven, kun je ook eventjes via de Paradise FM-app een berichtje sturen naar de studio. En dan zal ik je in contact brengen met Sorayda. Nou ja, super interessant. Dank jullie wel voor de informatie. En ik hoop dat veel mensen naar de workshop komen. En ik ben ook erg benieuwd naar de ervaringen dan daarna.
2: Ja, ik denk dat ik jou uitnodig voor een healing.
0: Ja.
2: En dan kan je dat zelf meemaken.
0: Ja.
2: Wat je dan aanvoelt.
0: Nou, dit vind ik heel interessant. Daar ga ik gebruik van maken. Dank jullie wel.
1: Jij bedankt.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: betrouwbare autopartner.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: 6. Nationaal beleidskader suïcidepreventie Bida Bida gelanceerd. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering heeft het Nationaal beleidskader suïcidepreventie 2026 tot 2030 getiteld Bida Bida officieel vastgesteld. Met dit kader wil de overheid suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland structureel terugdringen. Het beleid is gebaseerd op de live-life-benadering van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De aanpak richt zich op 4 speerpunten. Het bereiken van de toegang tot dodelijke middelen, het opstellen van mediarichtlijnen, het verstrekken van sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en het verbeteren van de vroegsignalering en ketenzorg. Er is binnen de plannen specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder de toenemende groep ouderen en de jeugd. Daarnaast zet de overheid in op de training van zogeheten gatekeepers in de gemeenschap. Het ministerie van Gezondheid leidt de uitvoering en presenteert binnen 6 maanden een gedetailleerd uitvoeringsplan met begroting. En vandaag is het Wereldnieuwsdag. Deze dag staat in teken van toegang tot betrouwbare informatie die wereldwijd onder druk staat. UNESCO en internationale mediaorganisaties zoals het World Editors Forum en de European Broadcasting Union stellen dat het steeds moeilijker wordt voor burgers om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Het probleem is tweeledig. Via social media en internet verspreiden valse berichten en nepnieuws zich razendsnel. Daarnaast maakt de opkomst van kunstmatige intelligentie het eenvoudiger dan ooit om teksten, foto's en audio te manipuleren. Hierop blijkt iets wat echt lijkt in de praktijk steeds vaker nep te zijn. UNESCO-cijfers tonen aan dat het recht op informatie vaak tegenvalt. Ondanks wetten in meer dan 140 landen die burgers het recht geven om overheidsinformatie op te vragen, blijft bij ruim 1/3 van de verzoeken een inhoudelijk antwoord uit. Ook het bewust platleggen van internet door overheden is een groeiend probleem. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle
1: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
3: Onderweg naar de Rolling Stones, naar Level.

0: Paradise en de Rolling Stones met Harlem Shuffle. We zijn begonnen met de Pride Week. En er is weer een hoop te doen deze week. Waaronder een sip en sign. Je hebt natuurlijk de Pride Parade. En een mooie art exhibition. En nog veel meer. Maar vanavond dan beginnen we met een open mic night. En dat gebeurt bij Gaze. En ik heb aan de telefoon een vertrouwd geluid op de radio. Dag Nelly.
1: Hi, Bontari. Hey, Vanessa.
0: Bontari. Ja, want ik vroeg vanochtend aan jou even van... wat gaat er allemaal gebeuren deze week? En wie moet ik daarover spreken? Nou, wat betreft de open mic night, zei je, dan moet je mij bellen.
1: Ja, klopt.
0: Heb jij het georganiseerd?
1: Dan is het vanuit Cambrane en Fokke wordt het georganiseerd. En dit is alweer de vierde editie van de Queer Poetry Night, oftewel de Open Mic Night. Dit keer hebben we Syndica Raus als hoofdartiest. Zij is geboren op Curaçao. Ze ziet zichzelf als een stem van transformatie. En ze gebruikt storytelling, zang en ook nog haar herinneringen aan de ziel van het eiland gebruikt ze dan om haar boodschap te vertellen. En als Tamara Liberave gebruikt ze haar persoonlijke verhaal in gedichten en ook in mythen. En dan als Syndica zingt en schrijft ze liederen over de liefde, over herinneringen, de zee, bevrijding en identiteit. En ze is natuurlijk zelf een ally van de LGBT community op het eiland. En ze zal ook vanuit haar moederschap, cultuur, maar ook haar veerkracht zelf verhalen vertellen. Dat is een hele bijzondere persoon. En ik zag haar, ik had haar al eerder horen zingen. En ook haar eigen kinderen zijn enorm talentvol. En afgelopen vrijdag was ze ook bij Inistatia, bij de boekpresentatie van Inistatia aan de rand van mijn eiland.
0: Ja.
1: En daar had ze ook weer prachtig gezongen. Dus ik ben ook heel erg blij.

0: dat ze ook vanavond zowel haar zang als haar gedichten met ons gaat delen.
1: Nou, wat onwijs gaaf zeg. Dat is de open mic night. Maar ik neem aan, als je zegt open mic, dat mensen ook zelf het podium mogen bestijgen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. En elk jaar ben ik altijd verrast van hoeveel mensen al voorbereid komen. Van tevoren laten we mensen niet inschrijven. Het is gewoon als je komt en het begint te kribbelen en je wil heel graag iets delen, dan mag het, dan kan het. Dan is het podium voor je. Dat is dan na de presentatie van Syndica. Dan kan iedereen die zijn eigen spoken word of gedichten wilt delen, die is daar welkom om dat te doen. En ik verbaas me echt iedere keer opnieuw van hoeveel animo er is. En ook hoe mooi de verhalen zijn, of althans de gedichten. Het is echt prachtig altijd.
1: Ja, en er staat hier ook op het programma. Het is een avond vol met krachtige woorden, trotse stemmen en verhalen. Waarom is het zo belangrijk om dit podium te openen voor al die verhalen?
0: Nou, je merkt toch wel dat het vooral dat het vanuit de eigen zielen komen. Dus vanuit het binnenste. En hoe woorden ook kunnen helen, kunnen transformeren, kunnen verbinden. En dat maakt het dan toch wel extra bijzonder in zo'n omgeving waar toch wel gelijkgestemden zijn. Ja. En waar jij voor misschien voor de verandering niet de enige bent of de outsider. Maar nu is het een soort van, we zijn allemaal insiders in dit wereldje. Ja. En dat maakt het ook meteen veel makkelijker om te delen. Je hoeft helemaal niet bang te zijn van zullen ze het begrijpen? Word ik wel geaccepteerd om wat ik heb gezegd? Weet je, het is meteen al die hele hoge drempel die er vaak is. Ja. Bij andere Poetry Nights, die is er dan niet. Al moet ik wel zeggen dat de merendeel van de culturele wereld nu op het eiland, dat het wel heel erg divers is geworden en ook inclusief. Dus dat is wel echt een verandering. Als je gaat van toen wij waren begonnen, dat is denk ik alweer meer dan 5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen zag het landschap er toch wel iets anders uit. Maar nu zie je toch wel steeds veel meer op andere evenementen ook. Dus ook buiten de Pride.
1: Ja, dus het is een hele goede ontwikkeling eigenlijk.
0: Ja, dat wel. Dat zeker, zeker, zeker. Maar het mooie van bij gay vind ik ook wel, het is heel erg intiem. En dat maakt het ook wel heel speciaal. We beginnen ook met een korte film eerst. En dat is dan ook heel erg poëtisch. En dat brengt je al meteen in de juiste stemming. Het is echt wel genieten. Ik geniet in ieder geval elke keer.
1: Ja, hartstikke mooi. En is het dan ook de bedoeling dat mensen alleen luisteren naar wat er gezegd wordt? Of ontstaan er ook gesprekken?
0: Het is niet zo dat we daarna nog met elkaar in gesprek gaan als een groep. Maar het is wel dat je daarna nog even kunt nababbelen.
1: Ja.
0: Kunt napraten en gewoon drinken bij de bar.
1: Ja,
0: maar het is
1: precies.
0: Niet zo dat het een of andere sessie is.
1: Direct gereageerd wordt. Het is echt gewoon een performance. We luisteren en daarna is er ruimte voor. Precies. Ja. Oké, dat is vanavond bij Gaze. En verder hebben we een heel vol programma wel. Er is morgenavond bij Keizershof een opening, een tentoonstelling. Ja. Dan hebben we Sip en Sign. Dat vind ik ook wel heel erg. Dat klinkt ook wel leuk. Niet alleen vanwege het sippen, maar ook gewoon vanwege het. Het feit dat je daarbij gewoon. Het is een heel leuk concept, vind ik wel. Toch? Dat je gaat schilderen en een drankje gaat doen.
0: Ja, dit is wel je gemaakt soort borden voor de Pride Walk op donderdag.
1: Ja.
0: Dus de borden waar mensen dan mee gaan lopen tijdens de parade, die hebben ze dan de dag daarvoor geschilderd bij Bagheera in haar studio in Otrobanda.
1: In
0: Curaçao.
1: En dan hebben we de Pride Parade natuurlijk. Wat kun je daar nog over vertellen?
0: Ja, dat is de Pride Parade. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van de hele Pride. Dat is dan we publiekelijk laten zien hoe divers het eiland is. En dat mensen ook gewoon kunnen laten zien van we zijn er en we horen erbij. En dan beginnen we bij de Renaissance, bij de Rifford Mall. En dan lopen we over de... Is het er dan weer? Ja, hij moet er dan weer staan. Ik vind het heel erg dat ik het zelf niet weet. Is hij nou vrijdag open?
1: Ja, hij is er weer.
0: Ja, hij is er weer. Oh, goed. Oh, wat heel erg. Ik ga straks voor het eerst weer naar de stad.
1: Ja.
0: Dus dan over de Pontjesbrug naar het Wilhelminapark. En daar zal dan vervolgens naar de gebruikelijke toespraken. Is er ook een heel groot concert. En daarmee eindigt het dan in vreugde.
1: Ja, hartstikke mooi. En dit is dus niet alleen voor mensen die willen laten zien... we zijn hier, hè, wij vertegenwoordigen onszelf of onze community... maar voor iedereen, toch?
0: Zeker ook voor de allies.
1: Ja, precies. Want dat is juist waar het om gaat. Dat het gewoon...

0: dat het eigenlijk niet eens meer iets is wat je hoeft te benoemen. Dat het gewoon geaccepteerd is, punt.
1: Klopt.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, goed, ik zal er van de week nog wel wat meer in duiken in de details. Maar voor nu hebben we een klein beetje een overzicht. En voor iedereen die het leuk vindt om vanavond aan te sluiten bij de open mic, die is meer dan welkom bij Gaze. En dat is in Hansje Snow, is dat, hè?
1: Ja, klopt. In Punda, bar aan de Snoek. In de hoek, in een café.
0: Oké, helemaal goed. Hartstikke mooi. Nou, veel plezier alvast vanavond. Geniet ervan. En dankjewel voor nu, Nelly.
1: Die nada.
0: Doei, doei.

0: Amsterdam. Zullen we iets leuks doen dit weekend?
1: Zwemmen?
0: Ja!
1: Glijbanen?
0: Ja!
1: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
0: Dat wil ik!
1: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
2: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer 3 miljard dollar in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van 15 miljard dollar in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En Katrina and the Waves.

0: Don't Look Back in Anger. Afgelopen weekend vond de 10e editie van het 48-hour Film Project op Curaçao plaats. En dat betekent voor een heleboel teams weer een ontzettend spannend weekend geweest. 48 uur om een korte film te maken. En dan ook nog eens hopen dat je dat zo goed doet dat je in de prijzen valt. Ik heb aan de telefoon Melissa Verboekert van het 48-hour Film Project. Jij bent een van de twee city producers. Een hele goede middag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. Want ik sprak vorige week al met een van de deelnemers. Joyce van het winnende team van vorig jaar. Sunnyside. Maar goed, er waren dit jaar, begreep ik van Bert, al heel veel meer teams die meededen. Hoe is het gegaan?
1: Nou, het is gewoon heel spannend. Je zei net 48 uur voor de deelnemers. Nou, dat waren er voor ons het dubbele, hoor.
0: Ja, dat is best.
1: Maar het is ontzettend leuk gegaan. We hebben 17 teams die zich hebben ingeschreven. Nou, dat is al een record. En toen 16 die aan de startlijn zijn begonnen. Maar het bijzondere ervan is dat alle 16 ook aan de finishlijn stonden.
0: Oh.
1: Op tijd.
0: Dus die waren dus binnen de 48 uur waren die binnen met hun film?
1: Ja, de enkele hebben ons natuurlijk wel wat zenuwen gegeven. Want die waren echt net een seconde voor
0: heftig.
1: De tijd. Ja, dat was echt dat ik dacht, oh mijn god, we halen het niet. En dan boom,
0: komen ze binnen gerend.
1: Ja. Dan komen ze binnen, ja.
0: Ja. Oh, wat spannend zeg. Hey, en dan heb je natuurlijk ook nog de eisen waar de films aan moeten voldoen. Hè? De thema's en het object. Hebben ze dit ook allemaal waar kunnen maken? Mogen ze allemaal uiteindelijk door?
1: Ja, in principe wel. Nou, niet eens in principe. Ze zijn allemaal door, want ze hebben alle elements goed opgenomen in de film.
0: Ja.
1: De line was prima, de prop was ook goed. Sommigen zelfs heel creatief gebruikt. Dus dat was eigenlijk heel mooi.
0: Ja.
1: Alleen, we zitten nu nog even te kijken of iedereen ook binnen de tijd is. Dus dat is nog even het laatste, de laatste check die we doen.
0: Ja, want binnen de 48 uur is gelukt, maar of de film dus niet te kort of te lang is geworden.
1: Precies. Ja. De film mag niet korter dan 4 en niet langer dan 7 minuten.
0: Zo.
1: En dat bedoelen we echt ook precies
0: op de 7
1: minuten, niet de seconde. Ja.
0: Oh, wat heftig. Nou ja, ik wilde net zeggen, wat ontzettend heftig voor jullie om dat allemaal te beoordelen. Maar dat gaan jullie gelukkig niet met z'n tweeën doen. Hè? Want nu gaan die films kritisch bekeken worden.
1: Ja, we hebben echt vakjury die we vragen. En die zijn alleen op dit moment nog geheim.
0: Ja.
1: Op de avond zelf worden ze voorgesteld. En die gaan er dan overheen. Maar die moeten dus alle films die wij ze opsturen, moeten zij dus echt gaan bekijken. Behalve de elements. Het is ook nog artistiek, technisch.
0: Ja.
1: Dus het wordt echt door de mangel gehaald.
0: Ja, precies. En dan komen daar een aantal winnaars uit. Sowieso de winnaar van de beste film. Maar jullie hebben prijzen voor van alles, hè?
1: Ja, er zijn verschillende prijzen. Ik weet ze niet helemaal uit mijn hoofd. We zijn er nu juist mee bezig.
0: Ja.
1: Omdat we ook wat andere dingen willen toevoegen. Dus we gaan ook kijken wat valt ons op dit jaar. Waar komt... Ja, wat is het thema dat iedereen gebruikt heeft? En op welke manier wordt het ingezet? Dus we gaan nog even samen kijken welke prijzen we nog meer willen uitreiken dan de prijzen die we in principe via 48 doen.
0: Ja, wat leuk. En voor iedereen die nu luistert en denkt, oh, maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar de films die dit weekend weer gemaakt zijn. Want het zijn natuurlijk allemaal leuke nieuwe korte films die in één keer hier zijn. Die kunnen wij ook gaan bekijken.
1: Ja, dat maakt het leuk, want de filmcommunity staat natuurlijk niet op zichzelf. We doen dat graag gewoon met de hele community van Curaçao. En op woensdag zijn de eerste films aan de beurt. We hebben 2 rondes, vanwege het feit dat het allemaal zo lang is.
0: Ja.
1: Dus woensdag begint de eerste screening om 6:30 bij de Movies in Otrabanda. En iedereen kan gewoon een ticket kopen.
0: Leuk.
1: Op 1 oktober gaat de verkoop aan, dus dan kun je ook echt gewoon de ticket daarvoor kopen. En de tweede screening is om 8:15.
0: Oké. Dus en dat is ook weer voor iedereen geopend.
1: Voor iedereen.
0: Super.
1: Dus je moet er gewoon inderdaad snel bij zijn, omdat vaak de teams die willen natuurlijk met hun familie en vrienden komen kijken.
0: Ja.
1: Dus die rennen het hardst. Maar ik zou zeggen, er zijn zoveel mensen die ook wij dan weer zien van, hè, doet die mee, wat leuk.
0: Ja.
1: Het is echt een gemêleerd gezelschap.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. En dan hebben we natuurlijk ook nog de awardshow die eraan gaat komen, waar we gaan weten wie er precies de grote winnaar is.
1: Precies, wat we doen, de jury bepaalt de winnaar. En dat is dus echt een lijst, best directing, best script, diverse elementen daarin.
0: Ja.
1: Maar op de woensdag is natuurlijk ook de audience aan bak. Die mag ook zeggen welke film vinden wij het mooist. Dus op woensdag screening 1 komt daar een voorstel uit van wie zij vinden dat de audience award zou moeten winnen. Op screening 2 is dat hetzelfde. En dan die films gaan mee naar de volgende dag. Plus nog, we gaan nog niet vertellen hoe we dat doen, maar plus nog enkele andere films die tijdens de award nog een keer vertoond worden.
0: Okay.
1: En daar halen we dan de Audience Award uit van eigenlijk alle 16 films.
0: Okay, helemaal goed. 48 Hour Film Project, de 10e editie. Nou, hij ligt achter ons en de komende week gaan we erachter komen wie de grote winnaars zijn. Mocht je dus willen komen kijken, dan kan dat deze week naar de films. En dan kun je dus ook meebeslissen wie er met die Audience Award vandoor gaat. Melissa, dankjewel voor je tijd. En ik wens je nog ontzettend veel plezier samen met Bert ook. En heel veel succes de komende week.
1: Dankjewel.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: over suïcidepreventie Bida Bida gelanceerd. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie 2026 tot 2030 getiteld Bida Bida officieel vastgesteld. Met dit kader wil de overheid suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland structureel terugdringen. Het beleid is gebaseerd op de live-life-benadering van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De aanpak richt zich op 4 speerpunten. Het bereiken van de toegang tot dodelijke middelen, het opstellen van mediarichtlijnen, het verstrekken van sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en het verbeteren van de vroegsignalering en ketenzorg. Er is binnen de plannen specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder de toenemende groep ouderen en de jeugd. Daarnaast zet de overheid in op de training van zogeheten gatekeepers in de gemeenschap. Het ministerie van Gezondheid leidt de uitvoering en presenteert binnen 6 maanden een gedetailleerd uitvoeringsplan met begroting. En vandaag is het Wereldnieuwsdag. Deze dag staat in teken van toegang tot betrouwbare informatie die wereldwijd onder druk staat. UNESCO en internationale mediaorganisaties zoals het World Editors Forum en de European Broadcasting Union stellen dat het steeds moeilijker wordt voor burgers om echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. Het probleem is tweeledig. Via social media en internet verspreiden valse berichten en nepnieuws zich razendsnel. Daarnaast maakt de opkomst van kunstmatige intelligentie het eenvoudiger dan ooit om teksten, foto's en audio te manipuleren. Hierop blijkt iets wat echt lijkt in de praktijk steeds vaker nep te zijn. UNESCO-cijfers tonen aan dat het recht op informatie vaak tegenvalt. Ondanks wetten in meer dan 140 landen die burgers het recht geven om overheidsinformatie op te vragen, blijft bij ruim 1/3 van de verzoeken een inhoudelijk antwoord uit. Ook het bewust platleggen van internet door overheden is een groeiend probleem. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: shorts tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Ja, je hebt nog een lekker dinertje van het goed.

0: quiz.
1: Zeg, mocht jij nog niet de kans hebben gehad vandaag om mee te spelen met de muziekquiz en wel behoefte hebben aan een lekker dinertje voor twee bij Il Forno, dan is dit je allerlaatste kans. Gelijk ook. Maar het is wel een kans. Luister even mee.
0: Wat is hier weggepiept? Don't talk to me as if
1: you think that... Oh, dat is heel kort, hè? I wanna know when you're gonna come. Ja, dat is heel kort. Nou, ik ga hem nog één keertje doen. Dus nog een kans. Moment hoor, dit is echt een heel kort stukje. En die piep komt vrij snel. Komt hij nog één keer aan.
0: Wat is hier weggepiept? Don't talk to me as if you think
1: that... I wanna know when you're gonna come. Ja. Hoe goed zit jij in je Bob Marley lyrics? Ik hoop goed, want het kan je zomaar een lekker diner voor twee opleveren bij Il Forno. Mocht je het antwoord weten, laat het mij dan op de valreep nog eventjes weten via de Paradise FM app. En misschien bel ik jou dan zo en maak ik jou blij met een lekker diner voor twee bij Il Forno.

0: Zo, daar zijn we alweer aanbeland bij de muziekquiz. En ik ga eventjes iemand blij maken. Tenminste, dat hoop ik met een lekker diner voor twee. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen dat er niet heel veel goede antwoorden zijn binnengekomen vandaag. Dus ik denk dat die toch, nou ja, voor een aantal best wel een beetje lastig was vandaag. Geldt dat ook voor jou, Mimi?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, jij wist het wel gelijk.
1: Ja, nou ja, bijna gelijk. Moest natuurlijk wel eventjes aan het nummer even. Het gaat dan in je hoofd, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En dan, ja, maar ja, goed, weet je, het is best een bekend nummer. Dus, nou ja, goed, een bekende zanger. Dus ja, goed, tijdloos.
0: Ja, dat denk ik dan ook, hè. Ik bedoel, ja, nou ja, goed, het is, als je die stem hoort, dan weet je meestal, hè, in de meeste gevallen wel waarom het gaat of om wie het gaat.
1: Ja,
0: en dan is het puur een kwestie van welk nummer. Nou ja, is misschien even zoeken.
1: Ja.
0: Nee, je moet natuurlijk ook wel zin hebben om te gaan zoeken.
1: Ja, zeker. Maar ja, voor een dinerbonnetje heb ik daar wel zin in.
0: Nou, dat zou ik ook denken, ja. Nou ja, ik heb je aan de lijn, Mimi. Dus je maakt er kans op een diner voor twee. Gaan we weggeven vandaag. En vandaag geven we een diner voor twee bij Il Forno weg. Dus dat is, ja, ik denk dat daar voor iedereen wel wat bij zit. En wat bestel jij als je daar bent? Ga jij voor een pizza of voor een pasta?
1: Nee, voor een vegan pasta zonder kaas. Want ik eet geen kaas en geen vlees.
0: Kijk, dat vind ik dan toch weer, dat ik dat dan aan jou vraag. Dat ik jou aan de lijn heb. Volgens mij ben je een van de weinigen die een vegan pasta zonder kaas. En wat zit daar dan in?
1: Nou, ze hebben meestal gewoon wat groenten erin. En gewoon olijfolie, knoflook. Maar dat vind ik helemaal prima. Dus ik vermaak me daar wel. Ja, kaas helaas niet. Er zijn wel pizzeria's op Curaçao die ook vegan cheese hebben.
0: Ja.
1: Maar het zijn er niet zo heel veel. Want dat zou ik dan wel eten. Maar,
0: en zou je dan niet? Want ik denk dan gelijk, ja, je kan toch ook dan gewoon voor de zekerheid een zakje vegan kaas meenemen. Dan gooi je dat er gewoon overheen.

0: waar?
1: Nou ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan, maar dat zou ik wel kunnen doen, ja.
0: Eigenlijk wel een beetje apart natuurlijk. Die vrouw neemt haar eigen kaas mee, maar ja goed, als ze het niet hebben.
1: Ja. Ja, nou, misschien een idee, wie weet. Misschien ga ik het doen de volgende keer.
0: Weet je, het is niet zo dat je daar gewoon de hele maaltijd staat klaar te maken zelf. Maar gewoon net even dat beetje kaas eroverheen. Waarom niet? Sommige mensen die komen met hun, met hun zoetjes, weet je wel, voor in de koffie als het er niet is. Ik zou het gewoon lekker doen, Mimi.
1: Nou, ik ga het proberen en dan laat ik je weten wat ze ervan vonden.
0: Ja, mochten ze beledigd zijn, dan moet je maar zeggen, Vanessa die zei dat ik het moest doen.
1: Ja, hey, laten
0: we eerst even kijken of ik jou überhaupt blij kan maken met deze fijne prijs. Ja. Hier komt de opgave nog één keer aan.
2: Ja. Wat is hier weggepiept? Don't talk to me if you think I wanna know when you're gonna
0: come. Kijk, en daar hoor je het rijmwoord. Je hoort het rijmwoord al, hè? Het rijmwoord is kam. Dus dan ben je al een klein beetje in de richting geholpen.
1: Ja. Dam.
0: Dam! Oké, laten we even checken. Don't talk to me if you think I'm dumb. Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, dat betekent dat jij binnenkort inderdaad even lekker mag aanschuiven daar bij Il Forno. Ja.
1: Superleuk.
0: Helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, pak je Ziploc bag maar vast in met je kaas.
1: Ja, ik heb vandaag toevallig net nieuw gekocht bij de centrum. Het was een aanbieding.
0: Kijk, en heb je het dan over de Ziploc bags of over de kaas?
1: Ja, de kaas, de Violife, maar die zit in zo'n soort van Ziploc zakje van Violife.
0: Oké, dus dan weten we dat ook gelijk, waar we die moeten halen als we eens nieuwsgierig zijn. Helemaal goed. Super. Ik ga eventjes je naam noteren hier. En dan mag je van de week eerst langskomen hier. En dan even kijken wanneer je tijd hebt. Voor een lekker diner voor twee. Super. Veel plezier alvast. En ik wens je een heerlijke avond toe.
1: Oh, dat gaat wel lukken. Dank je.
0: Doeg. Doei, Mimi.
1: Doeg.

Je hoorde Bob Marley en de Wailers met Waiting in Vain en het weggepiepte woord met de muziekquiz vandaag was Dump. Don't talk to me as if you think I'm dumb. Ja, dat was het. En dat leverde Mimi een lekker dinertje voor twee op bij, wat hadden we ook weer? Oh ja, Il Forno. Ja, ja, dan gaat zij heerlijk genieten van een vegan pasta met, zonder vegan kaas, tenzij ze die zelf meeneemt. Nou, dat gaat ze dus waarschijnlijk doen. Hé, het is de hoogste tijd. Ik ga de studio verlaten en dat betekent dat ik jou achter ga laten met een lekker nummer. Een lekker nummer van Jamiroquai, Deeper Underground. En dan spreken wij elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4. Fijne avond en tot

0: plan om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall and
1: Refort. Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra di kas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ster, pa tur dia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
4: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
5: Oh, fijn.
4: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
5: Nou, zet mij maar weer te koop.
4: Oké, wat wil je dan?
5: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
5: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Cruisemaatschappij Royal Caribbean investeert ongeveer $3 miljard in Sandals Resorts. De bedrijven vormen samen een strategisch partnerschap om cruises en resortvakanties in het Caribisch gebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor gasten, ook op Curaçao, verandert het dagelijks niets. De deal moet begin 2027 zijn afgerond. De regering heeft het Nationaal Beleidskader Suïcidepreventie, BIBA-BIDA, vastgesteld. Het beleid moet suïcidaal gedrag en zelfdoding op het eiland terugdringen. De aanpak richt zich op 4 punten. Minder toegang tot dodelijke middelen, richtlijnen voor media, betere sociaal-emotionele vaardigheden bij jongeren en snellere hulp voor mensen die risico lopen. Het ministerie van Gezondheid maakt binnen 6 maanden een uitvoeringsplan. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door de sterk gestegen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jarige leningen kwam boven 5,2%, het hoogste niveau in jaren. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,8% en de Nasdaq 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een handelsakkoord met Canada omdat Canada dat wil. Dat zei hij maandag in het Oval Office. De landen voeren een handelsoorlog. De Verenigde Staten legden eerder importheffingen van 50% op honderden Canadese producten. Canada dreigde met vergelijkbare heffingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen aangekondigd voor een staalfabriek van $15 miljard in Iowa. Mesabi Metallics moet de fabriek bouwen. De productie moet in 2030 beginnen. Volgens het Witte Huis gaat hij jaarlijks 7,5 miljoen ton staal produceren en ontstaan er minstens 1750 vaste banen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
9: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
10: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
11: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met zon

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.